0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer, vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Nieuws-app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de 3e set een matchpoint. Hij overleeft in de 4e set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat 1 file in de regio op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de knooppunt Hofvliet 6 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: dinsdag 8 september. Het is even na zevenen. En je luistert naar de ochtendshow hier op Centraal Plus. Omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Fijn dat je hem aan hebt staan. Rabin, ook goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Zo, en hoe is het?
1: Het is best wel warm, vond ik vanochtend.
0: Het is een beetje raar weer. Maar het gaat ook regenen later vandaag, toch?
1: Ja, als het goed is, is het nu nog eventjes droog. Maar misschien begint het alweer te spetteren. Maar de rest van de dag kun je, als je buiten bent, het best gewoon leven in je regenpak. Want echt droogte hoeven we vandaag niet op te rekenen.
0: Ik heb nog wel een klacht, want alle weermannen en weervrouwen hebben gisteren voorspeld dat het een zomerse dag zou worden. Nou, ik vond het allemaal een beetje medium.
1: Ik vond gisteren wel verrassend warm op een gegeven moment. Ja, in de middag vond ik het heel lekker.
0: Maar het was niet zomers, het was gewoon drukkend warm.
1: Ik heb lekker een kort broekje aangedaan thuis.
0: Nou, hoe lekker hoor.
1: Ja.
0: Lekker, nou ja.
1: Vandaag niet, vandaag regenbroek.
0: Binnen.
1: Ja, heel dag.
0: Heb jij een lek dak?
1: Hier lekt het een beetje.
0: Nieuws uit je eigen buurt en een beetje daarbuiten. Het lijkt een beetje iets uit een science fiction film. Auto's die boven de weg vliegen om pakketjes of personen van A naar B te voeren. Maar Nederlandse bedrijf Paul V heeft toestemming gekregen om vliegende auto's te produceren. Misschien wordt het daardoor wel werkelijkheid.
1: Ja, dat is zo'n cool idee. Het is ik moest een beetje bijstellen. Want het is toch een soort van helikopterachtig apparaat.
0: Ja, ik zie het inderdaad ook staan.
1: Want ik dacht aan van die Jetsons-auto's. Maar of die ook wel eens in van die hele futuristische films zoals in Star Wars ziet. Dat je gewoon een auto die gewoon geen wielen heeft, maar een soort van zweeft. En dan kan kiezen waar in de lucht je zweeft. Nou, dat is nog niet helemaal op de baan.
0: Nee.
1: Het is een soort van auto die kan rijden. Maar dan een amfibievoertuig in plaats van water. Maar dan de lucht kan kiezen, een soort van helikopter.
0: Ja, ik heb een...
1: Nog steeds heel vet hoor, daar niet van.
0: Ja, ik denk dat we toch... Want die drones en zo, dat is natuurlijk helemaal futuristisch. Dat zo'n ding zichzelf helemaal in de lucht kan houden. Dat is natuurlijk met vier van die helikopterrotors erboven. Ik denk dat dat misschien nog een beter idee is. Maar ja, ik ben geen...
1: Die zijn er ook al, van die kleine, eigenlijk soort van bakfietsframepjes.
0: Ja.
1: Waar dan inderdaad op de vier plekken van die grote rotors zitten. En ik had een filmpje gezien van een stel Amerikaanse jongens die zo'n ding hadden besteld uit China, in elkaar hadden gezet. En inderdaad, ze konden er gewoon mee vliegen en erin zitten. Een drone waar je zelf in kan zitten dus.
0: Dan nog even nieuws uit je eigen buurt. Dit is wel interessant, want de hulpdiensten die maken gebruik van het systeem P2000. En daar kunnen ze dan alarmeringen mee versturen. En vooral de ambulancedienst en de brandweer maakt daar gebruik van. En in de maand augustus zijn in totaal 3525 P2000 alarmeringen geregistreerd in de regio Leiden. Op een website waar alle meldingen van hulpdiensten worden bijgehouden. Gemiddeld waren er dagelijks 113,7 alarmeringen. En dat komt neer op ongeveer 1 melding per 13 minuten. Dus binnen nu en 5 minuten gaat er een melding uit.
1: Dus ongeveer ieder kwartier werd er 112 gebeld?
0: Ja en nee.
1: Althans werd er op uitgerukt.
0: Daar komt het op neer. En ruim 1000 van die 3500 meldingen die hadden betrekking op een spoedmelding. En Leiden kende de meeste meldingen. Leiden-Dorp staat op de derde plaats met 366 alarmeringen. Dat is nog best wel veel.
1: Ja, in Leiden is natuurlijk ook wel een flinke gemeente. Dus ik kan me voorstellen
0: dat er iets meer voor komen.
1: Maar voor Leiden-Dorp is dat dan wel, flink. Misschien dat er gewoon heel veel gebeurt. Of, kan natuurlijk alles te maken hebben met vergrijzing. Als je gewoon een wat oudere bevolking hebt, waar in één keer inderdaad bepaalde beroertes of flauten of hartaanvallen...
0: Ja, of bijvoorbeeld gewoon de A4 met veel ongelukken. Dat kan natuurlijk ook.
1: Dat zou heel gemeen zijn voor Leiden-Dorp. Als dus gewoon alle files die er en alle ongelukken die er gebeuren toevallig op de snelweg ernaast, dat die allemaal worden meegerekend.
0: Ook eens gekeken naar het tijdstip waarop de meeste meldingen binnenkwamen. Rond 10 uur 's ochtends was het gemiddeld het drukst. Ik had eigenlijk wel verwacht 's avonds of zo.
1: Nee, ik had juist 9:15. Want dan kun je nog net vrij vragen voor je werk. Kun je nog steeds ziek melden voor je op kantoor te zijn.
0: Ja, maar dan ga je toch geen ambulance bellen?
1: Ja, ik weet niet hoe streng je baas is.
0: Ja, maar maakt het wel uit. Het is de Centraal Plus ochtendshow met weer een bomvolle show. We gaan straks even naar een bedrijf toe. Dat heeft is hofleverancier geworden. Krijgt dan het predicaat koninklijk. Wij moeten nog 99,5 jaar. En dan is ook de ochtendshow koninklijk.
1: Nou, ik ben benieuwd hoe ouder dan uitzien. Over 99,5 jaar.
0: Veel ouder kan toch niet. Rapje Rabin. En we hebben ook nog Michel Rogier, fractievoorzitter en woordvoerder mobiliteit in het CDA Zuid-Holland. Dit uur in de uitzending. Want busreizigers mogen van het CDA niet de dupe worden bij de herinrichting van wegen. Dat lijkt me nogal logisch, maar hoe zit dat precies? Nou, dat ga je natuurlijk straks horen hier in de uitzending. En we gaan nog even naar Leiden-Dorp toe. Daar was gisteren gemeenteraad, of in ieder geval commissievergadering. Mm-hmm. En ik ben erbij geweest.
1: Oh.
0: Viel mij op, en ik zeg het even keihard, dat de gemeenteraad eigenlijk niet luistert naar de inwoners die kwamen inspreken.
1: Oh.
0: Ja.
1: Maar gewoon dat ze het soort van echt vingers in de oren. La la la, ik hoor je niet. Of gewoon dat ze wat ze
0: nou,
1: hier deden.
0: Ja, zo, dat is, zo opzichtig was het niet, maar het lag er wel bovenop.
1: Jij kreeg een beetje de sfeer. Bedankt voor je input. Gaan we niks meer doen.
0: Ja, volgende. Ja, we hebben ook geen vragen. Volgende. En nu gaan we over je onderwerp hebben. Maar we gaan niks doen met wat jij gezegd hebt.
1: Oh.
0: Dus die details die hoor je straks dit uur in de uitzending. Dit is de Centra Plus Ochtendshow. Fleming en Meteor is onderweg niet nodig. Eerst Ed Sheeran en Sapphire.
2: Centra Plus.
3: Start je dag met de Ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Niet nodig van Fleming en Meteor tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is zo 7:15 geworden en het gaat zo regenen.
1: Och.
0: Ja, sorry.
1: En het houdt niet meer op.
0: Nou ja, uiteindelijk wel een keer.
1: Ja, maar mei of zo, 2028.
0: Nou, dat zal wel meevallen. Gaan even naar Leiderdorp toe. Daar was gisteren een gemeenteraadsvergadering. Of in ieder geval een commissievergadering. En daar stond eigenlijk maar één belangrijk onderwerp op de agenda. En dat ging over de, hou je vast, nota van uitgangspunten plot oude gemeentehuis.
1: Oh, iets over oud gemeentehuis.
0: Ja, op het staat aan Oudeplein, dat is naast het Winkelhof. Het grote winkelcentrum in Leiderdorp. Daar, dat is het grasveld. Daar moeten woningen komen. Nou, iedereen is het daar wel over eens. En de gemeente heeft dus bedacht in overleg met de eigenaar van Winkelhof. We gaan daar 80 woningen bouwen. En mensen hebben een auto en er komen bezoekers. En er komt wat voorzieningen in de plint van het gebouw. Maar ja, die mensen die zitten in de auto, die moeten ergens naartoe.
1: Ja.
0: Dus die gaan, als het aan de gemeente ligt, over de Carolusgulden rijden. Oh. In ieder geval niet de bezoekers, maar wel de mensen die daar wonen. Alleen, ja, de Carolusgulden, dat is een beetje een weg die daar niet helemaal voor geschikt is. Dat zeggen in ieder geval de bewoners en de omwonenden. Ik sprak na afloop van de gemeenteraadsvergadering Koen Koster. Hij was een van de insprekers. En hij legt even uit hoe die Carolusgulden eruit ziet. Moet je voorstellen dat aan het einde van de weg dan nog 80 woningen erbij komen en er dus extra verkeersbewegingen komen.
2: Okay. Carolusgulden is een weg met 4 haakse bochten. Een breedte van 5,2, maar ook een flessenhals van 3,1 breed, waardoor dus auto's elkaar niet kunnen passeren. De zichtlijnen zijn slecht. Dat betekent dat je vaak niet weet of je tegenliggers krijgt. En passeermogelijkheden zijn krap.
0: Het is bijna een woonerf.
2: Het is erger dan een woonerf, want je kunt daar eigenlijk niet harder rijden dan 50 km per uur.
0: De gemeente heeft hier nu over gesproken, de gemeenteraad, de commissie. U was niet tevreden, maar werd er wel iets gedaan met uw inbreng?
2: Nou, ik denk weinig, behalve dan de opmerking dat men misschien dacht aan geluidsisolerende zaken rond de Engelendaal. Dat was natuurlijk een lachertje. De gemeente weet dat de huizen van voor 1982 zijn en dus niet wat dat betreft zijn geïsoleerd. Dat hebben we allemaal zelf gedaan. Dubbele beglazing, nieuwe kunststoframen, noem maar op. Daar is verder nooit wat aan gebeurd. Het is natuurlijk een situatie die is gegroeid. Kijk, u moet er wel van uitgaan dat deze wijk is gebouwd in 1979. En toen was de verkeersintensiteit in Nederland en ook in Leiderdorp misschien maar de helft van wat die nu is. En dus, we zijn als een kikker in een warme waterpot die steeds verder wordt warm gemaakt.
0: Bent u de volgende week weer?
2: Ik doe dit nu al 25 jaar, ik ben er een beetje klaar mee. Ook omdat er niet wordt geluisterd, of moeilijk wordt geluisterd. Men gaat door. Ik heb een beetje het gevoel dat we al sinds 25 jaar vechten tegen de eigenaar van de Wereldhaven. En nu ook de bouw, de projectontwikkelaar. En dat daar de gemeente aan de hand loopt en uiteindelijk niet naar haar bewoners luistert. En dat vind ik het ergste wat hier aan de hand is. En dit gaat eigenlijk al 25 jaar door.
0: Koen Koster, een van de omwonenden van de Carolusgulden, over de gemeenteraadsvergadering gisteravond.
1: Ik kan het ook wel een beetje beamen dat het daar op die Carolusgulden helemaal niet zo makkelijk is. Een vriendin van mij die heeft daar gewoond. Mm-hmm. En dan ging ik regelmatig ophalen als we ergens naartoe moesten. Want het wisselt een beetje af. Als ik reed, haalde ik haar op en andersom. En dat is inderdaad precies. Dus dan ga je net het Engeldaal af, stoplicht in links. Dan noem je gelijk dan eerst links. Nou, dan heb je dus inderdaad een fietspad en een wegje over. Dan ben je echt in een woonwijkje met één enkele weg.
0: Ja.
1: En alleen maar haakse bochten.
0: Ja.
1: Overal staan auto's geparkeerd aan weerszijden. De ene niet per se rij je dik, maar je moet overal even kijken. Dus als je een tegenligger zou tegenkomen, is dat al lastig. Dus stel dat je er naartoe moet rijden, is dat al vervelend. Helemaal als je daar woont.
0: Ja.
1: Maar wat als ook al die mensen die geparkeerd zijn er weer af moeten rijden.
0: Ja.
1: Dan heb je dus constant mensen die daar een beetje in de knel rijden. En dan probeer je daar gewoon lekker rustig te wonen op wat eigenlijk een doodlopende weg was.
0: Ja, klopt.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat die daar niet van gediend zou zijn als je daar een huis hebt gekocht.
0: Nee, en dan komt er nog bij, hè. Kijk, dan ben je omwonende en dan ga je het een en ander uitzoeken. En dan kom je met argumentatie naar een gemeenteraad toe om te vertellen hoe jouw visie is. En wat er dan vaak gebeurt is, joh, we gaan wat met je input doen. Of we hebben je gehoord, We gaan er wat vragen over stellen, maar wij als gemeenteraad beslissen iets anders. Dat kan ook, hè?
1: Ja.
0: Want het is niet dat je altijd je zin krijgt. Alleen wat mij gisteren heel erg opviel, is dat de insprekers waren er. Er was nog een inspreker, Koen Koster, en nog iemand van de ondernemersvereniging daar, van de omwonende vereniging daar zo. Die spraken in en toen werd er gezegd, ja, zijn er nog vragen? Nou, er waren geen vragen. Toen dacht ik, oké. En toen heeft de commissieleden hebben helemaal niet meer teruggegrepen naar de insprekers echt. Dus die zijn niet echt inhoudelijk op de argumentatie ingegaan. Ja, dus op een gegeven moment mensen op publieke tribune, die zaten gewoon te morren. En te zuchten en te steunen. En toen dacht ik, ja, maar dit is niet helemaal hoe het... Dit loopt niet helemaal lekker.
1: Klinkt nog niet als een lekker begin van het nieuwe jaar.
0: Nee,
1: voor alle politici in Leiderdorp.
0: En je kan ook zeggen als gemeenteraad, hè, van joh, we hebben je gehoord.
1: Ja.
0: We hebben het uitgezocht, maar we gaan het niet doen. Dan ben je duidelijk.
1: Ja.
0: Dat kan ook. Dat is niet leuk om te horen. Maar...
1: We voelen je pijn, maar nee.
0: Ja.
1: Nou, voor iedereen die dus op die tribune zat te morren, ik ga even naar centraalplus.nl, staat een leuke poll. Die vraagt namelijk of jij vindt dat je genoeg invloed hebt op besluiten van jouw gemeente.
0: Goeie.
1: Nou, daar staat een leuk antwoord tussen wat jij dan misschien wel zou willen invullen.
0: We laten vandaag op onze website een artikel over de Carola-schulden en de nota van uitgangspunten voor de woningbouw op het plot oude gemeentehuis bij het staat aan het Daalderplein naast Winkelhof. Zo moet ik hem zeggen.
1: Helder.
0: Dit is Sera en Best Friend.
3: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl.

0: Sera en Best Friend tijdens de ochtendshow op Centraal Plus. En ik moet even rectificeren.
1: Oh?
0: Ja, ik zei net, als de ochtendshow over 99,5 jaar bestaat, dan krijgen we een predicaat koninklijk.
1: Nou, dan komen we in aanmerking voor, want ja, we staan 100 jaar.
0: Ja, want daar doelde ik mee op de reportage die we nu gaan draaien. Maar het bedrijf bestaat zelfs 125 jaar.
1: Jeetje.
0: Het gaat om het bedrijf Nieuwenburg in Zoeterwoude. En mag zichzelf vanaf gisteren hofleverancier noemen. 125 jaar. En dat werd gevierd in de Hooglandse Kerk in buurgemeente Leiden. Je hoort een trots echtpaar Nieuwenburg.
2: Ik was er heel emotioneel van, eigenlijk moet ik zeggen. Omdat er zoveel gebeurd is in die 125 jaar. En trots. Trots dat we hier staan.
3: Veel gebeurd? Kan je dat toelichten?
2: Veel gebeurd. Er is heel veel gebeurd in die 125 jaar. Daar kan je natuurlijk een boek over schrijven. Ups en downs. De coronatijd was moeilijk, we hebben een crisis gehad, maar eigenlijk zijn we altijd overal hebben we ons doorheen geslagen. En door gewoon weer nieuwe kansen te zien. Dus heel veel gebeurt.
3: Je zei het al net in je toespraak, jij bent het bedrijf ook echt een groei zien meemaken.
4: Nou, een groei. Niet zozeer een groei in omvang van bedrijven, medewerkers, maar wel interne groei. Van ons, van de mensen om ons heen, van de opdrachten die we krijgen. Dus ja.
3: Wat betekent het nou om hofleverancier te zijn voor jullie?
2: Het is voor mij in ieder geval een stukje erkenning, zeg maar. Na 125 jaar in een familie en dan nog steeds bestaan, erkenning. Voor de rest denk ik dat het best vertrouwen wekt bij eventuele volgende nieuwe klanten, als je dat logo mag voeren.
3: En nu op naar de 250 jaar?
4: Dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
2: Ja, nou laten we maar beginnen met één generatie eraan vastplakken. Dat zou wel heel bijzonder zijn.
0: Nieuwenburg is dus een bedrijf dat doet aan interieur.
1: Interieur. Ze zijn dus al net 125 jaar. Met 5 generaties heeft het nog nooit is het niet doorgegeven. Het is altijd binnen de familie gebleven. Ja. En dan dus misschien zo'n 6e erbij. Ik mag het hopen voor hen. Maar ja, het is ook wel steeds lastiger om een bedrijf door te geven tegenwoordig.
0: Hoezo?
1: Mensen
0: moet
1: worden
0: gewoon kinderen
1: worden vaker ook hoger opgeleid tegenwoordig. En die gaan er gewoon banen doen die ze willen doen. Als ze de kans ervoor hebben. Ja. Ik kan me voorstellen dat je wordt geboren en denkt van ik wil helemaal geen zaken runnen.
0: Ja, dat kan. Maar in ieder geval, hoe dan ook, 125 jaar. En dat gebeurt niet zo vaak, vertelt burgemeester Carla Breuer van Zoeterwoude.
5: Ja, mooi hè, dat een bedrijf 125 jaar in de familie is. Zo innovatief, met zo'n grote maatschappelijke bijdrage. Ik heb tegen hen in mijn speech gezegd, daar mag u echt heel trots op zijn.
3: Meerdere generaties ook van de familie, hè?
5: Ja, zeker. En de volgende generatie hoorden wij zojuist, staat ook al klaar. Dus hoe mooi is het als je weet dat je kinderen ook gemotiveerd zijn om het over te nemen. Dat moet volgens mij heel goed doen in de familie.
3: Hoe vaak gebeurt het nou dat een Zoeterwouds bedrijf het predicaat hofleverancier mag ontvangen?
5: Nou, bedrijven moeten heel lang bestaan. Ze worden dan ook nog eens helemaal doorgelicht. Waar de commissaris van de Koning ook het een en ander over vertelde. En ik heb mij laten vertellen dat het in Zoeterwoude al wel weer eventjes geleden is. Dus mocht er een bedrijf zijn wat in de komende jaren 100 jaar bestaat, 125 jaar bestaat, vraag het gewoon aan. Want hoe mooi is het? Dat zien we vandaag om die trots ook te laten zien.
3: Hoe lang geleden was de vorige ook alweer?
5: Ik heb mij laten vertellen dat het 15 jaar geleden is geweest.
0: Dan wordt de burgemeester Carla Breuer over het predicaat of leverancier voor het bedrijf Nieuwenburg.
1: En ze had de journalistiek al gedaan. Ze weet dat de volgende generatie blijkbaar al klaar staat. Nou, dat is mooi. Die 6e telg, ook al was papa nog niet helemaal zeker, komt er als goed is gewoon aan voor het bedrijf. Wat leuk.
0: Het is de Centraal Plus ochtendshow. We gaan richting 7:30. Nieuws, weer verkeer komt eraan. Eerst DJ Koya met...

Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio.

0: vrachtwagen met oplegger is gistermiddag vast komen te zitten in de middenberm van snelweg A4 bij Leiden-Dorp. Door nog onbekende oorzaak stuurde de chauffeur zijn wagen de berm naast de hoofdrijbaan op. Het voertuig was zo zwaar dat het vast kwam te zitten in de drassige grond en door een speciale zware berger de rijbaan opgetrokken moest worden. Tijdens de werkzaamheden was één rijbaan afgesloten. Maandagmiddag 21 september vindt van 3 tot 4 uur op het Stadhuisplein in Leiden de jaarlijkse vredesontmoeting plaats. Het thema van de Vredesweek 2026 is: niets doen is geen optie. Centraal staat de vraag hoe inwoners en organisaties kunnen omgaan met onrecht en uitsluiting en welke rol zij kunnen spelen bij het bevorderen van verbinding, solidariteit en vrede. Tijdens de vredesontmoeting vertellen verschillende sprekers en creatievelingen over de manier waarop zij zich in Leiden bezighouden met deze thema's. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3, en komt eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
1: Paul, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan flink wat files in de Leidse regio. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoflied 5 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 3. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp, Zuid en Hoogmade 8. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en de knooppunt Prins Klausplein 11 minuten. Dan de N-wegen, de N206 Heemstede richting Zoetermeer. Tussen de Vlietweg en Zoetewoudendorp is de weg dicht. En de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen afrit Nieuweveen en de aansluiting met de A4 6 minuten. En nog even terug naar de N206 Heemstede richting Zoetermeer. Tussen de Vlietweg en Zoetewoudendorp. De weg is daar dicht vanwege een ongeluk.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu... meer muziek voor jou.

0: Ik moet altijd wel een beetje lachen om hoe artiesten hun plaatje een naam geven. Fever Dreams, dat vertaalt gewoon een koortsdroom.
1: Mm-hmm.
0: En daarvoor Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams. Heb geluk.
1: Ja, dat is een eufemisme natuurlijk, hè?
0: Ja, oké, maar gaat er meer omheen. Je moet een plaatje een titel geven, dus wat doe je dan?
1: Ja, soms is het dus ook... daarom heb je dus soms van die haakjesstructuren. Net als de hele bekende hit van de Red Hot Chili Peppers, dat is Snow. Maar ja, niemand noemt dat ding Snow. Iedereen noemt het ding Eyo, lalalala, Eyo. Ja, dan staat er dus tussen haakjes. Staat er maar gewoon bij. Want anders weten mensen de naam van die track gewoon niet.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, het viel me gewoon even op en ik dacht ik wil dat even benoemen. Ik vind het wel een leuke plaat trouwens, eigenlijk voor een Fever Dream.
1: Ja. Ja. Mag vaker mee.
0: En dit is ook leuk. Ze stonden afgelopen weekend op Live on the Beach in Scheveningen.
1: Oh, nou, en dat heb jij gezien.
0: Zeker.
1: Met je eigenste ogen.
0: Sommieu. Echt een dijk van een live performance. Ik vond het was echt goed.
1: De Camille timmert al een hele tijd aan de weg. En heeft nu gelukkig ook al heel lang eigenlijk dezelfde bezetting, lijkt het wel. Ja. Als ik me goed herinner. Er zit een saxofoon bij.
0: Ja.
1: Volgens mij gaat het ook gewoon. Het gaat alleen maar beter met het. Nou, ja. Het is van harte gegund.
0: En in het voorprogramma stond Anouk.
1: Ja, dat is toch best wel kicken. Als je als Haagse bent. Een van de grootste Haagse...
0: Ze benoemden het ook zo, hè?
1: Ja, dus van ik heb in mijn voorprogramma staat Anouk, weet je wel. Ja. Die ene soort van Haagse legende. Nou, dat moet wel heel cool zijn.
0: Sommieu en Fiels, nu, het is de ochtendshow op Centraal Plus.
2: Centraal Plus, meer voor jou.

0: Somjeu en Fiels, het is de Centra Plus ochtendshow. Steeds meer bussen lopen vertraging op of kunnen bepaalde routes niet meer rijden door herinrichting van wegen. En het CDA in Zuid-Holland wil daarom dat gemeenten bij wegwerkzaamheden voortaan nadrukkelijk rekening houden met de bus. We spreken erover met de CDA-fractievoorzitter en mobiliteitswoordvoerder Michel Rogier. Michel, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Wat gaat er precies mis bij de herinrichting van wegen? Waardoor lopen die bussen dan vertraging op?
1: Je moet weten dat de provincie is verantwoordelijk voor het OV in zo'n driekwart van de provincie Zuid-Holland. En ieder jaar mogen ze vervoersplannen indienen. En ieder jaar merken we weer dat er weer een halte verdwijnt. Dat een buslijn weer helemaal uit een dorpskern verdwijnt. Dus we hebben er vragen over gesteld. En dan blijkt dus dat de vervoersmaatschappijen steeds meer problemen hebben met het bereiken van dorpskernen. Juist doordat er inrichting van de openbare ruimte verandert. En dat is een probleem.
2: Ik kan me goed voorstellen ook wel dat inderdaad als je wegen gaat vernauwen of anders gaat doen of een sluisje aanbrengt ergens, dat het alleen maar lastig wordt voor busverkeer. Maar zou het niet ook gewoon hebben vervoerders niet ook gewoon last dat er steeds minder mensen in zo'n stadskern met de bus gaan, dat ze die lijnen niet vol krijgen?
1: Ja, het is een kip en het ei verhaal. En dat merken we natuurlijk ook. Hè. We hebben natuurlijk ook de coronaperiode achter de rug. Er is ook nog een dynamiek dat vervoersbedrijven juist de grote lijnen zeg maar intact willen houden en minder zeg maar die dorpskernen in wil gaan. Terwijl wij als CDA zeggen, ja, juist het sociale functie van het openbaar vervoer vinden wij belangrijk. Dus al is zo'n halte niet rendabel, als die één of twee personen net nog even naar die familie of sportvereniging kan of naar dat winkelcentrum, vinden wij dat heel erg belangrijk. En aan de andere kant zien we dus ook inderdaad dat wegbeheerders niet altijd goed nadenken over de inrichting van die openbare ruimte. Waardoor je meer hobbels gaat krijgen in plaats van goed aangelegde verkeersdrempels. Dat er meer rotondes in komen, dat er chicanes ingebracht worden om het verkeer af te remmen. Wat op zich begrijpelijk is, maar als je iets meer erover nadenkt en kijkt hoe het in andere gemeenten wordt opgelost, als je gaat praten met vervoerders, dan kan het misschien wel anders.
2: Want wie regelt dat in principe eigenlijk? Want je ziet regelmatig, als ik rij ook motor, dus dan sta je er wel eens ergens voor een stoplichtje en dan komt er zo'n bus de hoek omzeilen. Dan denk ik van, moet ik naar achter of niet? En dan zie je dat puntje van die bus je tegemoet komen en op het laatste punt zo voor je wegdraaien.
1: Ja.
2: Wie is verantwoordelijk voor die weginrichting en die route?
1: Ja, dat is eigenlijk de gemeente die verantwoordelijk is zeg maar, voor de weginrichting. Die is daar echt verantwoordelijk voor. In de openbare ruimte tussen gemeentes in is dat dan weer de provincie. Dat hebben de provinciale wegen wel bekend. En qua routes, et cetera, ja, dat bepaalt zeg maar, de vervoersmaatschappij in samenspraak met de provincie Zuid-Holland. Ja. En wat wij dan ook nog heel erg belangrijk vinden, is dat reizigersverenigingen daar ook inspraak in hebben.
2: Heel complex dus.
1: Heel complex. En dat geeft dus ook maar weer aan dat je heel goed moet samenwerken. Want die bussen die worden namelijk ook steeds langer.
0: Ja, dat zit dus erin. Je kan toch gewoon met een klein buurtbusje dorp in?
1: Ja, dat klopt. Maar als je een lijn zeg maar, van Leiden naar Den Haag hebt, die wordt steeds voller, dus heb je echt grotere bussen nodig. Die worden ook besteld. We weten ook dat er een aantal knelpunten daardoor ontstaan. Daarom heeft de provincie ook ruim 15 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het oplossen van bestaande knelpunten. Juist om die grotere bussen te kunnen laten rijden in Leiden, maar ook in kleinere dorpskernen. Maar daarentegen heb je ook nog eens een keertje die andere dynamiek. En dat is dat gemeentes zelf die openbare ruimte weer gaan vernauwen. Dus aan de ene kant proberen we dingen op te lossen. En aan de andere kant, als we niet opletten, worden dingen weer vernauwd. Dat heet dan weer dweilen met de kraan open.
0: Ja, want er rijdt zo'n bus, die rijdt gewoon zijn routetje. Dan denkt de gemeente, ja, we gaan zo'n weg herinrichten. Nou, dan krijgt de provincie en de busmaatschappij een mailtje met, de weg gaat dicht, we gaan hem opnieuw inrichten. Nou, prima. En dan op een gegeven moment gaat die weg weer open. En dan komt de bus aan en dan ligt een rotonde waar de bus niet overheen kan.
1: Exact. En daarom is ook echt wel de oproep die wij gedaan hebben. En de gedeputeerde die heeft dat heel goed gedaan door een brief te sturen naar al de gemeentes. Als je dat gaat doen, denk aan de voorkant heel goed na. Er zijn ook speciale platforms van gemeentes die best practice oplossingen zeg maar bieden. Want niet alleen gemeentes, maar ook vervoerders, vervoersmaatschappijen, de buschauffeurs, de reizigers niet te vergeten, die hebben er allemaal last van. Ja. Denk aan de voorkant heel goed hierover na. Neem elkaar mee.
2: En stel nou dat jij zit te luisteren en er zit iemand te luisteren die denkt van, ja, ik heb ook zo'n bushalte waar ik altijd in mijn eentje sta. Ik ben de enige. Ik ben bang dat die straks weggaat. Is er iets wat een gebruiker in onze regio zou kunnen doen? En bij wie zou die zich moeten melden?
1: Ja, het beste is om te kijken zeg maar, bij de lokale reizigersverenigingen. Reizigersvereniging Holland Midden zeg maar, in deze regio is echt een zeer actieve reizigersvereniging. Mijn oproep zou zijn, heb je die zorgen, Verbind elkaar en zoek elkaar op om die signalen af te geven aan zo'n reizigersvereniging. Want wij als CDA vinden het heel erg belangrijk dat die ook mee worden genomen, die overwegingen, bij zulke plannen.
0: Ja, die reizigersorganisatie waarschuwde al eerder voor problemen in onze regio, Zuid-Holland-Noord. Waarom duurt het dan zo lang voordat wij dit gesprek hebben?
1: Ja, nou ja, dit gesprek hebben we omdat de concessiehouder, dus de busmaatschappij, zeg maar, die hebben weer hun nieuwe vervoersplannen voor 2027 gepresenteerd. En dan komt naar boven van, hé, die ene halte die vervalt. Ja. En dat gaat de inspraakronde in. Hè? En als je dus als reiziger dat merkt, hè? Niet iedereen heeft dat in de gaten, maar juist zo'n reizigersplatform, die houdt dat voor jou in de gaten. Die kunnen daar heel wat in betekenen. Dus ja, die signalen komen wat vaker voor. Hè? Het is ook niet de eerste keer dat we het hier over hebben. Daarom hebben we ook die 15 miljoen euro gereserveerd. Maar dat is zeg maar de reden waarom het nu ineens naar boven komt.
0: Die bussen worden steeds groter, breder, langer. En ik woon in een wat kleiner dorpje waarbij je een 30-weg hebt. Waarbij heel veel verkeer doorheen moet. En vrachtwagens al worden geweerd. En daar moet dan ook nog een bus doorheen.
1: Ja.
0: Dat is best lastig.
1: Zeker. En laten we dat ook gewoon koesteren, dat die bus daar nog komt. In plaats dat hij eromheen rijdt. He? Dus, en daarom ook nogmaals de oproep. Dreigt die halte te verdwijnen. Ga ook echt in gesprek met zo'n vervoersmaatschappij. Van joh, wat zijn hier nu die knelpunten? Hoe kunnen we die weg dusdanig inrichten? En dat hoeft maar een paar centimeter, een half metertje te zijn van een bocht. Die even wat ruimer genomen kan worden. En dan kunnen we een heleboel leed voorkomen.
0: Dat is belangrijke doorstroming voor het autoverkeer, voor de bus.
1: Wat mij betreft eerst de bus. Kijk even naar buiten. Het staat vol met files in deze regio.
0: Helder verhaal. Michel Rogier van het CDA Zuid-Holland. Dank. En naar de brief zal ontvangen zijn door alle gemeenten. En nu hopen dat ze er wat mee gaan doen.
1: Exact.
0: Dankjewel.
3: Centraal Plus. Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Weekend en Ariana Grande met Save Your Tears. Het is de ochtendshow op Centra Plus met het spelletje van dit programma.
1: Dat klopt.
0: Ja, het leukste spelletje.
1: Wat mooi.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Ja, het is de 1 seconde ronde en als we iemand zo dapper hebben gevonden die om voor achter hier in de studio wil zijn, die wordt dan altijd vrijwillig gesteld om mee te spelen. Vandaag staat Michel Rogier.
3: Ja, je hebt en ineens zit je in een spelletje.
1: Ja, heb je al spijt?
3: Nee.
1: Oké, ik ga even uitleggen. Ik ga even uitleggen wat het spelletje is. Je krijgt tot 2 keer toe 1 seconde te horen van een liedje. Er zit een beetje een soort van aanloopje en een afloopje voor. Dus in het midden zit 1 seconde van een liedje. En die hoor je 2 keer. En dan is misschien aan jou de taak om te luisteren of je al weet welk nummer dat is. Snap je het spel?
3: Ja, ik snap het spel.
1: Als je het weet, schreeuw niet meteen wat het is. Want dan kan iedereen thuis nog even meespelen. Oké, komt ja. Let goed op, Michel. Doet het een belletje rinkelen?
3: Het zit nu al in mijn hoofd. Dan ga ik de hele dag niet meer uitkrijgen. Maar wat de titel is, nee, sorry.
0: Ik wil die andere 200 seconden ook horen.
1: Ja, dat komt goed. Dat doen we sowieso naar achteren.
0: Nog één keer, Ja, het is wel een bekende. Het antwoord hoor je even naar achter. Michel, geen idee?
3: Nee, jongens, ik blijf nog even wachten op het antwoord.
0: Ja, is goed. En anders hoor je hem in de auto. Suzanne Freek, slapeloosheid hoor je nu richting het nieuws van 8 uur. Het is de Centraal Plus ochtendshow. Goedemorgen.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
2: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaan om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is bijzonder druk in Nederland. 553 kilometer file. Ik noem ze in de Leidse regio. A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Den Hoorn en Rijswijk. Plaspoelpolder 3 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet 4. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein 20 minuten. De N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 5 minuten. De N11 de andere kant op. Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenzouderdorp en Zoeterwoudewijpoort 9. De N206 Heemstede richting Zoetermeer tussen de aansluiting met de A44 en Zoeterwoudendorp is de weg dicht vanwege een ongeluk. Dan de N434, dus de Corbelo-tunnel Wassenaar richting Zoeterwoude, 4 minuten vertraging. De N444 Noordwijk en Zee richting Oegstreest tussen de aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44, 6 minuten. En de laatste, de N459 Reewijk richting Bodegraven tussen de A12 Reewijk en de aansluiting met de N11, 5 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Marshmello en de Jonas Brothers met Slow Motion.
1: En een klein beetje Matthew McConaughey. Vanwege zijn welbekende kwijt. Alright.
0: Het is de ochtendshow op Centraal Plus. 6 minuten over 8 op deze dinsdag 8 september.
1: September.
0: En het gaat zo meteen regenen. Dus hou er even rekening mee. Succes als je in de file staat. Veel plezier op je werk of op school. Of wat je ook gaat doen vandaag.
1: Ja, veel plezier ermee.
0: Dat was sarcastisch, joh.
1: Ja, het kwam een beetje omdat je de toon had gezet. Hoe je bij Michel zei van, nou, ik hoor hem zo nog wel. Jij zei, jij in de auto.
0: Nee, ik wilde hem niet weg hebben, hoor.
1: Nee, dat bedoelde je niet, maar zo klonk het wel een beetje.
0: Nieuws uit je eigen buurt. We gaan even naar Leiden toe. Want de Haanstra-school in Leiden wordt op maandag 14 september. Dat is aanstaande maandag. De eerste smartphone-vrije basisschool van de stad. Burgemeester van Leiden, Peter Heikoop, ambassadeur van Smartphone Vrij Opgroeien, onthult die dag het bord dat bij de school komt te hangen en het smartphone-vrije beleid van de Haanstra School zichtbaar maakt.
1: Ja, het is wel. Ik vind het knap dat ze het doen. En het is misschien ook wel een beetje nodig. Ook al ben ik zelf echt fan van tech. Is het ook gewoon niet. En je kan ook zeggen dat je. Ik ben 50 en ik ben dol op wijn. Dat betekent niet dat je daarom kinderen ook alcohol moet geven. Weet je wel? Dan moet je wat ouder en wat op voorbereid zijn.
0: Ja.
1: En eigenlijk zijn gewoon heel veel kinderen zijn gewoon niet capabel. En dan kun je hen niet kwalijk nemen. Maar zijn eigenlijk niet capabel genoeg om om te gaan met de dopamine verslavende applicaties en telefoon. Dus techvrij voor kinderen vind ik best wel een heel goed initiatief om een keertje te proberen.
0: Ja, en dan gewoon die school smartphone vrij te maken.
1: Ja, het af te dwingen dat het niet individueel op dat jongetje wordt gepest, want die mag geen telefoon. Dat meisje is depressief, want ze wordt gepest op de Instagram, dat soort dingen.
0: De school zou ouders actief adviseren om het geven van een smartphone aan een kind uit te stellen. Het liefst tot 14 jaar en het gebruik van social media tot minimaal 16 jaar. Ook ontmoedigt de school ouders en andere betrokkenen om WhatsApp-groepen aan te maken waar leerlingen aan deelnemen. WhatsApp is 13+ en niet zelden leiden de appgroepen tot online pestgedrag tussen leerlingen. Bovendien wil de school zo voorkomen dat kinderen zich op jonge leeftijd al verplicht voelen om digitaal bereikbaar te zijn. En minister Letcher van Media neemt haar definitieve besluit over de licentie van Ongehoord Nederland. Vorige week liet het commissariaat voor de media, een beetje de mediapolitie, weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen om onderdeel uit te maken van het publieke omroepbestel. De oproep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. Ja.
1: Ja, en in welke hoedanigheid ook? Want als jij natuurlijk een historisch accuraat beeld wil brengen
0: dit was,
1: van de...
0: Nee, ja. Dit was maar van, hij heeft ook goede dingen gedaan.
1: Hij heeft vast wel een keer een kind heel vriendelijk over het bolletje geaaid en een lolly gegeven. Maar dat steekt net niet helemaal genoeg af.
0: Nee, dat is in het...
1: Toch?
0: Nee, ja, absoluut. Dus dat. En in het tv-programma Opsporing Verzocht is de stem afgespeeld van een verdachte van de hek bij Odido. Je weet wel, die monsterhek begin dit jaar.
1: Zeker.
0: In de uitzending was te horen hoe de verdachte zich voordeed als een collega. En zo een Odido-medewerker overhaalde om in te loggen in een werkomgeving die later nep bleek te zijn. En daardoor dus alle data werd gejat en iedereen zijn data op straat ligt.
1: Ja, en bij Centraal Plus hebben we dus een primeurtje. Want ik heb namelijk iets gevonden. Namelijk een eerdere gepoogde hack.
0: Ja?
1: Die niet goed ging. Ze werden betrapt.
0: Oké.
1: En wij hebben de audiobestanden van. Ja, zeker.
0: Oké.
1: Dat was de baron.
0: Ja, dat is wel even geleden.
1: Tekent mij ook gelijk dat ik bijna 35 ben.
0: Moeten we nog even over de 1 seconde ronde hebben?
1: Oh ja, de 1 seconde ronde. Die moeten we natuurlijk nog wel even oplossen. Maar eerst nog even 1 kans op die 1 seconde. Nou, weet jij welke George Ezra track dit was?
0: Don't matter now, want hij gaat hem draaien.
1: Helemaal juist.

0: ochtendshow. Het is 8:15 inmiddels op deze dinsdag 8 september. Ja, de 400 jaar oude grote molen in Zoetewoude heeft dringend een nieuwe binnenroede nodig. Maar de Rijnlandse Molenstichting komt nog 30.000 euro tekort. We spreken met de voorzitter Kees Wassenaar over de actie om dit historische monument voor de toekomst te behouden. Kees Wassenaar in de studio, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mark.
0: Binnenroede. Ja. Is dat een soort gordijn?
1: Ja, dat zou je bijna zeggen. Nee, maar het is één van de wieken van de molen, zeg maar. En die zit aan de binnenkant.
2: Dus er zit een wiek van een molen aan de binnenkant van de molen?
1: Ja, ze zijn gekruist.
0: Oké. Ja, dus hij zit wel aan de buitenkant van de molen, maar.
2: Ja, maar binnen waait het toch niet? Maar nee, ik begrijp het ineens.
0: Dat is een windmolen, dat is weer wat anders. Een nieuwe binnenroede, die is dus nodig. Waarom is dat zo dringend nodig? Wat gebeurt er als die niet vervangen wordt?
1: Dat is een machtig ding natuurlijk, zo'n molen. En dat draait met een groot aantal omwentelingen. Dus dat is gevaarlijk als het materiaal een beetje slechter wordt. En er is soms wat roest geconstateerd. En bij de andere roede die 2017 is vervangen ongeveer. Ja, het was 2017.
0: Zat dat de buitenroede?
1: Ja, nu is de binnenroede die vervangen wordt. Ja. Dus dat was de buitenroede. Nou, toen hebben ze die roede eruit gehaald. En toen bleek dat je op sommige punten gewoon eigenlijk door het metaal heen kon kijken. Dus ja, dat is duidelijk dat dat op een keer fout gaat.
0: Ja, dat is gewoon op.
1: En om dat voor te zijn, worden ze eens in de zoveel tijd vervangen. En dat heeft ook te maken met een aantal omwentelingen natuurlijk.
0: En weer en wind.
1: Weer en wind. En welk fabrikant er is. En welk materiaal er is gebruikt. En hoe die is onderhouden. Dat zijn allemaal factoren die meespelen.
0: Een grote molen in Zoetewoude, dat ding is al zo'n 400 jaar oud.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Ja, dat wordt ook 12 september gevierd, hè, dat hij zo oud is. Samen nog met het 750 jaar bestaan van Zoetewoude. Dus daar is speciale aandacht voor zaterdag. Ja.
0: Als je dan bij zo'n molen staat en je kijkt naar zo'n ding, je denkt 400 jaar oud, dan dat is toch machtig?
1: Ja, dat kun je nauwelijks voorstellen. Eigenlijk zijn dat instrumenten van de eerste industriële revolutie. Ja. Kun je wel zeggen.
0: Ja,
1: daar kon natuurlijk veel mee gebeuren. En dat zie je ook overal. Die molens werden overal voor gebruikt. Wij hebben alleen molens die water wegmalen. Maar ja, graan, olie en noem maar op.
0: Ja, ja, want de grote molen is dus hoe noem je zo'n ding? Een watermolen, in ieder geval om te pompen?
1: Ja, het is een soort pomp, zeg maar. En hij vijzelt het water op naar boven. Of met een scheprad, dat kan natuurlijk ook. En dan loost hij het water in de boezem.
2: Want waar is die al die jaren geleden dan voor gebouwd? Is om een soort van om
0: eiland
2: droog te trekken? Of juist om als een soort van grote gemeentelijke put water te gaan maken? Waar is die voor gebouwd ooit?
1: Nee, hij is gebouwd om de polder op peil te houden. Zodat de boer op een verantwoorde manier zijn werk kan doen op het land. En zomers is dat droger, lager peil dan dan andersom, dan 's winters.
2: En die functie vervult hij nou niet meer, toch?
1: Nee, maar hij kan wel malen, water malen. Maar goed, hij is afgesloten van de boezem. Dus de oorspronkelijke functie is weg.
2: Oké. Okay.
1: En dat willen we wel overigens graag herstellen.
0: Ja?
1: Als het even kan. Ja,
2: ja, maar je komt nu al leuren voor 30.000 euro. Daar heb je vast wel iets meer voor nodig, of niet?
1: Ja, daar heb je veel meer voor nodig.
0: Wat denk, wat denk je dat een pomp kost? Die op elektra water moet draaien, moet
2: ja, de aanschaffing valt wel mee, maar de kosten denk ik, omdat er constant te draaien is heel veel.
0: Is de molen misschien nog wel goedkoper?
1: Nou ja, daar is veel aandacht voor de laatste tijd. Ook met het klimaatsysteem natuurlijk, wat onder druk staat. En ook het Hoogheemraadschap, die is er wel voor dat die molen ingezet kunnen worden. Molens in zijn algemeenheid.
0: Gaan molens ons weer eens redden?
1: Dat zou zomaar kunnen, want het gemaal gaat ook wel eens kapot.
0: Ja.
1: En de hoeveelheid water die naar beneden komt, dat wordt ook steeds meer
2: steeds meer wind en meer stormen.
1: Deze omstandigheden. Dus wij krijgen regelmatig het verzoek van het Hoogheemraadschap om in te vallen.
0: Jullie hebben al geld toegezegd gekregen van de provincie en het Molenfonds. Er is nu nog 30.000 euro nodig.
1: Ja.
0: Wat moeten jullie bij publiek en bij bedrijven weg gaan halen, denk ik?
1: Ja, ja. We krijgen 60% subsidie van de provincie. Meestal aangevuld tot 70%. Bij grote onderhoud door het Molenfonds. En dan gaan we nog bij private fondsen langs. En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. En je ziet toch ook wel dat er in de afgelopen jaren wat minder geld beschikbaar wordt en dat de kosten oplopen. Dat merken we natuurlijk allemaal in onze portemonnee en dat hebben we bij de molens ook.
2: Maar het is toch ook best wel heel veel geld als je dus nu eigenlijk bijna een ton dus kwijt bent aan de helft van je wieken.
1: Ja.
2: Dat is toch eigenlijk ook gewoon heel veel geld.
1: Ja, er wordt ook wel een zijde van de boventoren wordt er vervangen. Hè? Dus er gebeurt wel wat meer.
2: Oh, gelukkig.
1: Ja.
0: Gewoon groot onderhoud ook. En
1: noodzakelijk. Het is een groot onderhoudproject, ja. Maar het is waar, de wiek is wel de zwaarste last in dit verband.
0: Dan even ongebreid op reclame maken. Waarom moeten mensen doneren?
1: De mensen moeten doneren omdat het behoud van de molen heel erg belangrijk is. Deze molen, maar alle molens natuurlijk.
2: Kijk.
1: En er is veel voor nodig. Ik zei het al, de kosten lopen op. Dus elke bijdrage wordt zeer gewaardeerd.
0: Kees Wassenaar, voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting. Dank voor de komst.
1: Graag gedaan.
0: En op Rijnlandsemolenstichting.nl staat wat meer informatie. En is er ook een mogelijkheid om te doneren voor de grote molen. En groot is met dubbel O.
1: Zo is dat.
2: En Kees zou eigenlijk gewoon wel een soort van boegbeeld van de omroep kunnen zijn. Want de beste meneer heet Wassenaar. Gaat over de molen in Zoeterwoude en zit nu in Leiderdorp. Deze man beslaat een beetje het hele bestek van onze streek.
1: En ik heb in Leiderdorp gewerkt.
2: Dat bedoel ik.
1: Ja.
3: Centraal Plus Mark Plus Rabin is lekker wakker worden.

0: intro op te trekken met wat oudere muziek en even het stof er af te blazen en dan komt dit eruit zitten.
1: Dacht je ging zeggen, af en toe wel heel lekker om even te waksen, dacht ik dat je ging zeggen. Waarom?
0: Heb je dat ooit gedaan?
1: Ja, tussen mijn wenkbrauwen.
0: Echt?
1: Ja, anders krijg ik zo'n monobrauw.
0: Ja, maar dat kan je toch ook epileren met zo'n dingetje?
1: Ja, daarom heb ik ook het één keer gedaan.
0: Want je hebt gewakst?
1: Ja, daarna
0: heb je beelden van?
1: Nee.
0: Ja, maar anders kunnen we het terugvinden op onze socials.
1: Dit is ook echt zo'n onnodige... Dit had ik echt nooit hoeven delen. Het is echt nergens voor nodig.
0: Nou, zullen we je baard een keer waksen?
1: Nee.
0: Zo, doe pijn?
1: Ja, daarom.
0: Wist je dat jij niet bij de brandweer kan?
1: Omdat ik een baard heb?
0: Ja, dan past dat gezichtsmasker niet. Nou, dat is echt een totaal nutteloos feitje. We gaan naar Leiden-Dorp toe, want de RCL bestaat dit jaar 100 jaar... en dat wordt gevierd. Burgemeester Tjarda Struijk nodigt de presentator Robert Beurs... in het programma Centraal plus de burgemeester dan ook uit... om langs te komen bij RCL. En in gesprek te gaan met voorzitter Frits Wentholt... die trots vertelt over het 100-jarig bestaan van de club.
2: En dat is echt, van de voetbalclub zijn we ontzettend trots op vooral. En ook heel erg blij dat we het gehaald hebben trouwens. Maar gewoon vooral trots, want het is toch wel wat... 100 jaar hebben we met al veel mensen, heel veel mensen voor mij, hebben dit allemaal maar opgebouwd en gezorgd dat het kan blijven bestaan. Dat hier nog steeds mensen, volwassenen, jeugd allemaal lekker kunnen voetballen. Hartstikke blij ermee.
3: Hoe belangrijk is een voetbalvereniging voor een gemeente als Leiderdorp?
4: Ja, heel belangrijk. Kijk, iedereen kijkt naar of ze wel of niet promoveren, degraderen. Daar kijkt iedereen naar. Maar dat is echt alleen het topje van de ijsberg. Want wat daaronder zit is allemaal veel belangrijker. Dat is het contact tussen mensen. Je hebt sommige mensen hier bij RCL die al generaties hier voetballen. Ja, dat verbindt een dorp. Ja,
2: 4 generaties hebben we. Echt Open Teun bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Zijn zonen, zijn schoonzonen, zijn kinderen. En echt, die gaan binnenkort ook kinderen krijgen. En ik weet niet of wij ze gaan voetballen. Dus dat is echt geweldig leuk. Dus daar zijn we heel trots op. En ook wat Tjarda zegt. Iedereen heeft het over RCL1, maar we hebben hier meer dan 80 teams rondlopen. En die willen allemaal plezier hebben. En wij moeten dat verzorgen.
0: De hele uitzending van Centraal Plus de burgemeester is te vinden op centraalplus.nl vanavond vanaf 6 uur. En uiteraard op televisie. Nieuws van verkeer onderweg. Eerst Douwe Bob. Dit is Note to Self.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Woningbouwprojecten en scholen in Leidschendam-Voorburg kunnen vanaf 1

0: oorzaak stuurde de chauffeur zijn wagen de berm naast de hoofdrijbaan op. Het voertuig was zo zwaar dat het vast kwam te zitten in de drassige grond en door een speciale zware berger de rijbaan opgetrokken moest worden. Tijdens de werkzaamheden was één rijbaan afgesloten. Maandagmiddag 21 september vindt van 3 tot 4 uur op het Stadhuisplein in Leiden de jaarlijkse vredesontmoeting plaats. Het thema van de Vredesweek 2026 is: niets doen is geen optie. Centraal staat de vraag hoe inwoners en organisaties kunnen omgaan met onrecht en uitsluiting en welke rol zij kunnen spelen bij het bevorderen van verbinding, solidariteit en vrede. Tijdens de vredesontmoeting vertellen verschillende sprekers en creatievelingen over de manier waarop zij zich in Leiden bezighouden met deze thema's. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3, en komt eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
1: Paul, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De N206 Heemstede Zoetermeer. Tussen de Vlietweg en Zoeterwoude-Dorp is de weg dicht vanwege een aanrijding. Dan de files. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet. 20 minuten vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 3. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Noodorp 7. En tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld 12. A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 minuten. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar Centrum 10 minuten vertraging. De N11 Leiden-Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 3. De N11 de andere kant op Bodegraven richting Leiden tussen Hazerswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 8 minuten. En dan de N208 Haarlem richting Sassheim tussen Lisse en Sassheim Centrum 5. De N434, dat is de Corpelo-tunnel, was naar richting Zoeterwoude tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hofvliet 9 minuten. En de laatste, de N444 Noordwijk aan Zee richting Oegstgeest tussen de aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44. 5 minuten vertraging. Succes als je in de file staat.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Zeker, het is een animal tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is inmiddels even na 8:30 op deze dinsdag 8 september.
1: Marco, klok kijken, wat goed.
0: We gaan even bellen.
1: Sorry.
0: Ik ben aan het oefenen, hè?
1: Ja.
0: Even de tijd noemen, het is nu...
1: Ja, ja nee, het gaat ook gewoon goed. Gaat ook gewoon goed.
0: Het niveau, wat een niveau weer.
1: Laten we gauw even met Ramon gaan bellen, want die kan misschien ons helpen.
0: Ja, wat nieuwe vrienden maken als volwassenen blijkt helemaal niet zo vanzelfsprekend. En juist in je eigen buurt wonen misschien mensen met wie je een geweldige klik zou hebben. Een nieuw initiatief, Mesh, probeert die mensen aan elkaar te koppelen en is sinds nu ook actief in de regio Leiden. We spreken oprichter Ramon Koljouw. Ramon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is Mesh precies en hoe werkt dat?
2: Mesh is inderdaad een nieuw initiatief om mensen eigenlijk voor de mensen makkelijker te maken om nieuwe vrienden te vinden in hun eigen buurt. Normaal gesproken, als je op zoek bent naar nieuwe vrienden, ga je vaak bij een hobbyclubje of een sportclubje.
0: Ja.
2: Alleen dan is het vooral de match op basis van wat je leuk vindt, maar niet op basis van je qua persoonlijkheid bij elkaar past. En dan moet je best wel geluk hebben. En we dachten eigenlijk van ja, we wonen zo dicht op elkaar met iedereen. Er wonen waarschijnlijk in je eigen buurt best wel mensen met wie je qua karakter, een stukje normen en waarden, humor en ook levensfase matcht. Ja, als we die nou eens bij elkaar kunnen brengen, met elkaar kunnen verbinden, dan zou het voor wat mooie verbindingen kunnen zorgen.
1: Dan heb je op zich wel een goed punt, want als ik naar bij vrienden op bezoek ga, dan moet ik altijd naar Den Haag of naar mijn hometown in de buurt van Utrecht, of ik moet altijd ergens anders afspreken, maar in Leiden. Dat zijn nieuwe vrienden maken is toch best wel lastig, maar oude vrienden hebben is nog wel te doen.
2: Ja, oude vrienden hebben is wel te doen inderdaad, maar ja, je verandert inderdaad vaak qua levensfase natuurlijk. En op een gegeven moment passen sommige mensen ook niet meer bij, of de afstand wordt groter. Mensen verhuizen weg, zeg maar, of je verhuist zelf. Ik heb zelf 10 jaar in Leiden gewoond. Mijn vrouw komt er ook vandaan. En wij zijn 6 jaar geleden zijn we naar Goes verhuisd naar mijn geboortestad. En dan merk je dat het voor mijn vrouw lastig is om in een nieuwe stad een netwerk op te bouwen. Maar voor mezelf ook. In een stad waar ook oude vriendschappen ook alweer veranderd zijn.
0: Ja. Hoe zorg je ervoor dat mensen elkaar dan gaan ontmoeten dichtbij en met dezelfde karakters en humor en dat soort dingen?
1: Vriendendating app?
2: Het is een soort van vriendendating inderdaad.
0: Vriendentinder?
2: Nee, het is zeker geen Tinder.
1: Vrinder?
2: Vrinder. wat we eigenlijk doen is dat mensen die vullen een profiel in met allerlei vragen over wie ze als persoon zijn. Een stukje qua waarde, qua persoonlijkheid, wat voor soort vriendschap ze zoeken, maar ook in welke levensfase ze zitten. En op basis van die informatie koppelen we eigenlijk aan mensen die op papier in ieder geval goed bij hen passen. Hmm. En we zijn eigenlijk begin dit jaar gestart en we hebben een pilot gedaan, eerst in Amsterdam en Utrecht. En daar bleek dat heel veel mensen eigenlijk met elkaar gingen afspreken en dat er ook al vriendschappen uit zijn ontstaan. Om die reden zijn we nu ook eigenlijk in heel Nederland aan het uitrollen. En op dit weekend zijn we in Leiden een omgeving geopend.
0: En is het dan nog een handmatig proces? Dus je maakt een profiel aan en dan zoeken jullie iemand daarbij? Of is dat vol automatisch?
2: Nee, gelukkig hoeven we dat niet handmatig te doen. Want er zijn meer dan 14.000 mensen aangemeld. Dus dat is niet te doen om dat handmatig te koppelen, zeg maar. We hebben daar een systeem voor gebouwd die profielen eigenlijk met elkaar matcht. En daar de juiste vriendschapsvoorstellen eigenlijk bij jou voor doet, zeg maar.
0: Maar moet je dan ook, swipen? Ja, het komt een beetje van die dating-apps af. Maar dan moet je dan ook, als je denkt van ja, maar met jou, het lijkt me niet leuk om vrienden te zijn. Moet je diegene dan ook wegswipen of hoe werkt dat?
2: Nee, je krijgt inderdaad elke paar dagen krijg je een aantal profielen voorgesteld. Waarvan wij denken dat ze bij je passen op basis van jouw voorkeuren en op basis van je persoon bent. En daarbij geef je inderdaad aan of die persoon dan wel of niet bij jou past, zeg maar. Op het moment dat jij interesse hebt in iemand, dan krijgt die ander daar gewoon een berichtje van. Iemand heeft interesse in jou. En als die interesse wederzijds is, dan kun je vervolgens met elkaar afspreken. Om te kijken of die klik er in werkelijkheid ook is. Want wij sturen echt op offline verbindingen. We zijn geen online platform die mensen in eindeloze online chats wil houden. Dus we zullen niet iemand uit Leiden verbinden met iemand uit Enschede. Het is echt de bedoeling dat het lokaal is, zeg maar, in je buurt, zodat je ook met elkaar kan afspreken. En dat zien we dus ook terug in de cijfers dat mensen dat ook met elkaar doen.
0: Hey, hoe zorg je er dan voor dat het toch niet een soort dating-app gaat worden?
2: Ja, dat is uiteraard de grootste uitdaging in alle met zo'n platform, zeg maar. Maar uiteindelijk geef je zelf aan met wie je wel of niet gematcht wilt worden.
0: Ja.
2: Dus je geeft daarbij ook aan of je met een bepaald geslacht gematcht wil worden en binnen welke leeftijdscategorie en in welke levensfase.
1: Ja, ik zou toch ook wel ergens iemand willen blokken. Want er zijn toch ook van die andere apps, zoals couchsurfing apps. Waar mensen dan zeggen van, ja, je kan wel bij mij slapen. Alleen mijn gastkamer is bezet. En ik heb een tweepersoonsbed. Ja. En dan mijn interesses zijn leer. Ja, nou dan is het ook wel duidelijk wat die meneer wil, toch?
0: Een leren bank.
2: Ja, absoluut. Ja, en daarom kunnen mensen uiteraard ook een profiel melden, zeg maar. Als er verkeerde situaties voordoen, zeg maar. En dan kunnen wij daar op acteren.
0: Ja, het is echt gericht op volwassenen, hè? Dus vanaf hoe oud ongeveer?
2: Vanaf 18 jaar. De oudste is 93 inmiddels.
0: Wauw, oké, kijk.
1: Nou, als je de volgende Bassie en Adriaan hebt gevonden in de Leidse regio, laat je dat even aan ons weten?
2: Zal ik zeker laten weten.
0: Top. Het was Ramon Kaljouw, oprichter van Mesh. Dat is dus de app die ook nu in Leiden actief is om nieuwe vrienden te maken. Ramon, dank je wel.
2: Geen dank. Fijne dag.

0: Ellie Goulding en Something in the Way You Move tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. Zaterdag, voor mensen die echt onder een steen hebben gelegen, dat was Pride Leiden. Er werd gezellig gevaren in de binnenstad met 50 boten. Lorenzo van Beek in de studio. Goedemorgen.
1: Nou, een heel goede morgen.
0: Is vroeg voor jou?
1: Nou, als je uit de horeca komt, dan is het midden in de nacht. Maar
0: dat is waar. De drijvende kracht achter de botenparade en de hele Pride Leiden.
1: Nou, nog met iemand anders, hè? Vergeet Gemma vooral niet. We zijn met z'n tweetjes.
0: Kijk, de drijvende krachten dan. Juist. Hoe was het?
1: Ja, het was
0: niet alleen die botenparade, hè?
1: Nee. We hebben natuurlijk ontzettend veel. We hebben 10 dagen lang allemaal side-events gehad. Iets van ruim 20 uit mijn hoofd. Dat is allemaal partijen die allemaal leuke dingen gedaan hebben. Van bioscoop tot kunst, noem het allemaal maar op. Daarna hebben we natuurlijk de botenparade gehad. 51 ingeschreven, 50 meegevaren. Ergens zijn we er eentje letterlijk kwijtgeraakt, denk ik.
0: Was dat en, op die duikboot?
1: De Untergang, denk ik. Daarna hebben we het televisieprogramma gehad, 2 uur lang. En aansluitend het muziek-event op de Lammermarkt.
0: Kijk, Pride Leiden is toch wel een van de grotere Pride-evenementen van Nederland aan het worden.
1: Nou, we zijn in ieder geval op 2 na met de botenparade. Ja. We hebben in Utrecht nog een botenparade. Die is om en nabij even groot als die van ons. Maar we hadden er dit jaar toevallig iets meer. Dus ja, dan schuiven ze net een plaatsje op. En qua grootte, ja, er zijn natuurlijk nog wel wat andere steden die grote events organiseren, maar we tikken wel lekker door aan aantallen.
0: Ja. Is dat een doel of is dat iets wat gewoon gebeurt?
1: Nee, dat is geen doel. Bedoel, het doel is natuurlijk uiteindelijk dat je een soort van evenement kunt creëren waarbij je gewoon zichtbaar kunt zijn, dat iedereen mag houden voor wie die mag houden. En dat je ook gewoon hand in hand kunt lopen over straat zonder dat mensen daar rare opmerkingen over maken. Dat is natuurlijk het doel.
0: Ja.
1: Maar ja, dat het dan omarmd wordt en dat er heel veel bezoekers komen, dat maakt het natuurlijk dan wel daadkrachtig, toch?
0: Zeker. Komend weekend dan zenden we een samenvatting uit van de botenparade. Wat viel jou het meeste op? Opvallende deelnemers?
1: Nou, ik vond het natuurlijk superleuk om weer zoveel organisaties te zien. En vooral dat iedereen natuurlijk weer op zijn manier is uitgedost om, nou ja, om dat dan te laten zien op zo'n boot. Ja, het is niet iets specifieks, weet je. Het is allemaal zo liefelijk gedaan. En dat vind ik gewoon fijn.
0: Je kan gewoon niet kiezen.
1: Nee, ik vind gewoon. Ik kan überhaupt heel weinig kiezen, natuurlijk. Ik vind het was heel fijn. De side-events waren fantastisch. Weet je, het weer was weer prachtig. We hebben al 4 jaar lang mooi weer op een rij. Ja. En al die mensen op dat plein, weet je wel, bijna 5000 die dan op de Lammermarkt met allemaal van die lampjes aanstaan. Als ik daar mijn solo zit te doen van Dolly Parton, omdat die natuurlijk is overleden.
2: Rest in peace.
1: Ja, dat was natuurlijk fantastisch.
0: Ja. Want het is natuurlijk. De botenparade is het meest zichtbare. Maar is dat voor jou ook het hoogtepunt? Of heb je een ander hoogtepunt?
1: Ja, ik denk dat dat voor de bezoeker wel het hoogtepunt is. Hè? Want natuurlijk 10 dagen lang allemaal side events. En die botenparade is natuurlijk waar iedereen uitkijkt. Nou, weet je, de Leienaar kent natuurlijk ook de Beurbakkentocht. Ja. Dus die gaat daar natuurlijk gewoon met zijn picknickmandje lekker aan de kade zitten. En heel de middag gewoon om zich heen kijken wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ook waar dit voor is. En dat is prima. En dat is ook hartstikke leuk. Ik vind het superleuk om te zien dat van oud, jong, groot, klein, alles komt er.
0: Nu is het feestje even voorbij.
1: Ja, dat is bij het. Maar, kan weer opladen.
0: Ben je al begonnen aan de editie van 27?
1: Nou, sterker nog, ik ben A begonnen met de editie van 27. We zitten nu nog helemaal in de afterglow van de afhandeling ervan. Maar we hebben 2 en 3 oktober hebben we nog een roze event tijdens 2 en 3 oktober. Omdat het heel erg druk wordt in de stad. Het is natuurlijk dit jaar vrijdag, zaterdag.
0: Ja.
1: Heeft de gemeente gevraagd of wij ook een segmentje daarvan willen invullen. Dus dat gaan we ook doen. Dus we hebben nog een soort van after pride over een paar weken. En dan ga ik even 2 weken heerlijk in quarantaine en plat op mijn bed op vakantie ergens onder een palmboom. En dan gaan we weer beginnen met 2027.
0: Kijk, ik ben heel benieuwd. Heb je al ideeën daarover? Waarvan je zegt, ja, maar dit wil ik eigenlijk veranderen. Of dit wil ik verbeteren. Of dit moet anders.
1: Oh, we hebben ieder jaar allemaal weer allemaal kinderziektes die we eruit halen. Van dingen dat je denkt, nou weet je, dat moet anders. Het is natuurlijk een ontzettend groot evenement. En eigenlijk gaat het ieder jaar helemaal goed. Maar voor de organisatie zelf denk je, oh ja, dat moet anders. Of dat had anders gekund. En volgend jaar hebben we Lustrum. 5 jaar.
2: Ja. Ja, dat bedoel ik. Dus wat zijn nou de droom evenementen die je zou willen toevoegen?
1: Nou, ik zou heel graag, net als in Amsterdam, een senior pride willen toevoegen.
0: Oh, ja.
1: Want we vergeten natuurlijk heel erg dat mensen die natuurlijk nu 70, 80, 90 zijn, dat die natuurlijk echt gestreden hebben voor echt voor onze rechten en om dingen in de wet te krijgen. En die worden wel eens vergeten. En dat is natuurlijk, ja, dat kan gewoon niet. Dus ik hoop heel erg dat we dat kunnen toevoegen. Vrijwilligers hebben we natuurlijk altijd nodig. En ja, we hebben natuurlijk wel wat artiesten op de lijst staan waarvan we zeggen, nou, we zouden het heel leuk vinden als we die volgend jaar bij het Lustrum erbij kunnen hebben. Katie als we Perry. Ze kunnen betalen.
0: Oh. Ja, dat ga je natuurlijk nu niet zeggen.
1: Ik zou het fantastisch vinden als we bijvoorbeeld Willeke Alberti kunnen krijgen nog. Want ja, die is natuurlijk ook op leeftijd. Mm. Mijn collega bestuurde weer heel graag het Celia Rumley nog even voorbij zien vliegen.
2: Nou, ik zal Cher even bellen. Of kijken.
1: Cher, ja, Cher. Je mag Cher bellen. Dolly Parton kan niet meer. Die is even weg. Ja, en ik zou heel graag Anita Meijer er nog bij willen hebben. Oh, ja. Hoe leuk is dat? Ja.
2: Why tell me why op loop? Let's
1: dat
2: go.
1: Bedoel ik.
2: Helemaal bij. Ja, die ga ik ook bellen.
0: Krijg je ook veel reacties van bijvoorbeeld de gemeente of gemeenten om ons heen?
1: We krijgen superveel leuke reacties. We hadden ook dit jaar Tjarda Struik.
0: Burgemeester van Leiderdorp. Je zat in de jury.
1: Ja. En het heel grappig werd er gezegd. Ja, bent u er wel van op de hoogte dat mevrouw Struik een visuele beperking heeft? Ik zeg ja, dat zijn we. Ik zeg maar ja, ook voor de visuele beperkte medemensen doen we een Pride. Ja toch, ik bedoel, iedereen is welkom. Dus ook als je visueel beperkt bent. Die had het superleuk. Echt heel leuk. En dat vind ik gewoon zo fijn, weet je wel? Dat je dus iets kunt organiseren waar ook mensen die, nou ja, op die manier anders zijn, zich ook gewoon welkom voelen.
0: Kijk. Gaan die gemeenten dan ook meedoen volgend jaar?
1: Nou ja, ik had 2 jaar geleden burgemeester Emiel Jentje in de jury. En we hebben nu 3 boten uit Oegstgeest die meegevaren hebben. Dus ja, ik zou zeggen Leiderdorp.
0: Laat je horen.
1: Pak 4 september alvast, plak hem in je agenda. En organiseer een boot. En ik zou zeggen, vaar lekker mee.
0: Okay. Heb je een inschatting over het aantal bezoekers?
1: Nee, dat weet ik nog niet. Dat hoop ik vandaag of morgen te horen. Maar goed, het was weer mooi weer. Dus ik ga er niet echt van uit dat het minder was dan vorig jaar. En door dit soort fantastische interviews wordt het natuurlijk vast alleen maar drukker.
0: Ongetwijfeld. Je zit bij de genomineerde ochtendshow van Centraal Plus.
1: Ja, klopt. Ik ben niet geworden, toch?
0: Nee, wij zijn genomen.
1: Oh, jullie. Ja, dat bedoel ik. Ja, jullie
0: dat
1: zijn...
0: af en toe even toch, Rabin. Ja. Rabin, je zit over. Waarom noem je het nou weer?
1: Ja.
0: Maar niet uit. Dolly Parton, 9to5.
1: Ik vind het leuk. Ja? Enig.
0: Nou, dan gaan we die even
1: een ode aan de vrouw die er toch voor onze gemeenschap voor heeft gezorgd. Dat ze vooral in Amerika een beetje ruim haar baan hebben gekregen.
0: Lorenzo van Beek, mede-organisator van de Pride Leiden. Dankjewel. Een fijne winterslaap even. Even ja, bijkomen. En dan zien we je graag binnenkort weer terug met alle plannen voor de Pride 2027.
1: Dankjewel.

0: En 9 to 5 tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus die alweer ten einde is. Jij wilt nog even één ding roepen, hè?
1: Ja, als je een beetje voorbereidt op morgen. Want morgen is een grote staking. Geen trein in heel Nederland. Dus als je hier weg wil of hier naartoe moet komen, even oppassen met ander vervoer. NS zegt ook heel netjes, zorg voor alternatief vervoer. En dan niet zeggen wat. Gewoon kijk maar even.
0: Dus de bussen zitten vol morgen.
1: Denk het.
0: Jelly Roll, I'm good. Zometeen is Rudo hier weer met zijn programma. Met lekkere muziek, het nieuws uit je eigen buurt. En natuurlijk de verjaardag. Fijne ochtend.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
2: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
3: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
2: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
1: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
4: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
5: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
6: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer. In het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment gehad, maar in de regio zijn we nog niet bepaald filevrij. Zo staat het nog vast op de A4 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Hofvliet, 13 kilometer, 15 minuten. Ook de Utrechtse baan staat aardig vol, op de A12 richting Den Haag dus. Tussen Voorburg en het Malieveld, 10 minuten. En tenslotte nog de A44 naar Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen Leiden en Wassenaar, een file van ongeveer... Ongeveer 15 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.

0: just you and me right now. Do you think we could lose control?
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Simons, Lose Control en Bibi Rexha en Faithless, you're the new religion. En daarmee is het 9 uur geweest. Goedemorgen, dinsdag 8 september. Je hoorde net de ochtendshow hier met Mark en Rabin. We hadden vandaag ook weer gasten in de studio. Michel Rogier die was er, die ging het hebben over busreizigers. Die mogen niet te dupe worden bij de herinrichting van wegen. Daar zet hij zich provinciaal in. En Lorenzo van Beek die kwam nog eventjes terugblikken op de Pride. Afgelopen weekend was die Pride in de binnenstad van Leiden. En onder andere ook nog een telefonisch interview met Ramon Caljau. Die is oprichter van Mesh. Dat is een nieuw initiatief dat volwassenen helpt om nieuwe vrienden te vinden in de eigen buurt. Is ook in Leiden actief. Ja, en ze hebben €30.000 nodig voor Wieke van de Grote Molen in Zoeterwoude. Kees Wassenaar, oud-wethouder trouwens, die zet zich daarvoor in. Ja, dat waren de gasten afgelopen ochtend. Misschien heb je het wel gewoon gehoord. Ja, zo niet. Later vandaag komen al die interviews ook nog eens een keertje online op onze website centraalplus.nl. Hey, welkom. Een nieuwe Rudo met zometeen Emma Heesters. Hartenbreker hoor je naar Shakira. Dit is Rudo.

0: David Guetta en Usher en Without You bij Centraal Plus. Waar we gisterochtend nog even belden met David Nieuwenburg. Heb je misschien wel gehoord hier. Hij komt uit Zoeterwoude. Hij is ondernemer van Nieuwenburg Sfeer. Is hij samen met zijn vrouw Pucci. Het bedrijf bestaat al 125 jaar. En dat betekent dat je dan kans maakt om het predicaat hofleverancier te krijgen. Nou, hij vertelde gisteren al, hebben ze heel veel dingen voor moeten invullen. En 9 maanden voorbereiding voor gehad. Maar gisteren was het dan eindelijk zover met vrienden en familie in de Hooglandse Kerk in Leiden. Daar kregen ze het predicaat en dat deed David eigenlijk toch best wel veel.
1: Ik was er heel emotioneel van eigenlijk, moet ik zeggen. Omdat er zoveel gebeurd is in die 125 jaar. En trots dat we hier staan.
2: Veel gebeurd? Kan je dat toelichten?
1: Veel gebeurd. Er is heel veel gebeurd in die 125 jaar. Daar kan je natuurlijk een boek over schrijven. Ups en downs. De coronatijd was moeilijk. We hebben een crisis gehad. Maar eigenlijk zijn we altijd overal hebben we ons doorheen geslagen. En door gewoon weer nieuwe kansen te zien. Dus heel veel gebeurt.
2: Je zei het al met in je toespraak. Jij bent het bedrijf ook echt een groei zien meemaken.
3: Nou, een groei. Niet zozeer een groei in omvang van bedrijven, medewerkers. Maar wel interne groei. Van ons, van de mensen om ons heen. Van de opdrachten die we krijgen. Dus ja.
2: Wat betekent het nou om hofleverancier te zijn voor jullie?
1: Het is voor mij in ieder geval een stukje erkenning, zeg maar. Na 125 jaar... in een familie en dan nog steeds bestaan, erkenning. Voor de rest denk ik dat het best vertrouwen wekt bij eventuele volgende nieuwe klanten, als je dat logo mag voeren.
2: En nu op naar de 250 jaar?
3: Dat zou fantastisch zijn natuurlijk.
1: Ja, nou laten we maar beginnen met 1 generatie eraan vastplakken. Dat zou wel heel bijzonder zijn.
0: Ja, en ook de trotse burgemeester van Zoeterwoude, Carla Breuer, was erbij.
4: Ja, mooi hè, dat een bedrijf 125 jaar in de familie is. Zo innovatief, met zo'n grote maatschappelijke bijdrage. Ik heb tegen hen in mijn speech gezegd, daar mag u echt heel trots op zijn.
2: Meerdere generaties ook van de familie, hè?
4: Ja, zeker. En de volgende generatie, hoorden wij zojuist, staat ook al klaar. Dus hoe mooi is het als je weet dat je kinderen ook gemotiveerd zijn om het over te nemen. Dat moet volgens mij heel goed doen in de familie.
2: Hoe vaak gebeurt het nou dat een Zoeterwouds bedrijf het predicaat hofleverancier mag ontvangen?
4: Nou, bedrijven moeten heel lang bestaan. Ze moeten worden dan ook nog eens helemaal doorgelicht. Waar de commissaris van de Koning ook het een en ander over vertelde. En ik heb mij laten vertellen dat het in Zoeterwoude al wel weer eventjes geleden is. Dus mocht er een bedrijf zijn wat in de komende jaren 100 jaar bestaat, 125 jaar bestaat, vraag het gewoon aan. Want hoe mooi is het? Dat zien we vandaag om die trots ook te laten zien.
2: Hoe lang geleden was de vorige ook alweer?
4: Ik heb mij laten vertellen dat het 15 jaar geleden is geweest.
5: Centraal Plus. Meer voor jou. Escucha el ritmo de tu corazón.

0: Altijd zo lekker rustig opstarten met Olivia Dean. So easy to fall in love. Zou er nog eigenlijk wat nieuws van haar aan gaan komen? We kennen natuurlijk van Man I Need, ja, So Easy. En ze heeft wel wat uitgebracht. Maar de laatste maanden is het best stil. Maar moet ik zeggen, ik vind het ook wel een beetje zo'n winterzangeres. Die dan zo'n mooi haardvuurachtig plaatje kan uitbrengen. Dus wie weet, het zou zomaar kunnen dat we dit najaar nog wat gaan horen van Olivia Dean. Zometeen Stella Lefty, Boston en ook Dua Lipa, Houdini komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Woningbouwprojecten en scholen in Leidschendam-Voorburg kunnen vanaf 1 oktober eerder een elektriciteitsaansluiting aanvragen. Ook in Leidschendam-Voorburg zorgt netcongestie voor lange wachttijden. De landelijke regeling van de autoriteit Consument en Markt maakt het mogelijk om nieuwe woningen en scholen tot 10 jaar voor de start van de bouw aan te melden. Aanvragen kan van 9 tot en met 23 september via lv.nl/stroomaansluiting. Een vroege aanvraag geeft geen garantie op netruimte, maar bepaalt wel de volgorde op de wachtlijst. Een vrachtwagen met oplegger is gistermiddag vast komen te zitten in de middenberm van snelweg A4 bij Leidendorp. Door nog onbekende oorzaak stuurde de chauffeur zijn wagen de berm naast de hoofdrijbaan op. Het voertuig was zo zwaar dat het vast kwam te zitten in de drassige grond en door een speciale zware berger de rijbaan opgetrokken moest worden. Tijdens de werkzaamheden was 1 rijbaan afgesloten. Maandagmiddag 21 september vindt van 3 tot 4 uur op het Stadhuisplein in Leiden de jaarlijkse vredesontmoeting plaats. Het thema van de Vredesweek 2026 is: niets doen is geen optie. Centraal staat de vraag hoe inwoners en organisaties kunnen omgaan met onrecht en uitsluiting en welke rol zij kunnen spelen bij het bevorderen van verbinding, solidariteit en vrede. Tijdens de vredesontmoeting vertellen verschillende sprekers en creatievelingen over de manier waarop zij zich in Leiden bezighouden met deze thema's. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3, en komt eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files te melden nog in de regio, maar op de meeste plekken is het nu al echt aan het aflopen. Op de A4 richting Den Haag file tussen Roelevarensveen en knooppunt Hofvliet. Een kwartier over 9 kilometer. Ook de N210 staat erbij richting Rotterdam vanuit Schoonhoven. Voordat je de N219 op kunt, 4 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.

Stella Lefty Boston en Dua Lipa, Jordan Houdini. Het is vandaag 8 september. De verjaardag had het geweest van Avicii, de DJ die overleed op 20 april 2018. Had vandaag 37 geworden. Ja, en een inwoner van Zoeterwoude is jarig. Ja, misschien wel meerdere, maar wel een van de bekendere. Frank Dane, de radio-DJ. Die woont sinds een klein jaartje in Zoeterwoude. 45 is hij geworden. Van Home Improvement Jonathan Taylor Thomas, 45. En het is ook de verjaardag van Helga van Leur, oud-weervrouw, vandaag 56. Joep Onder de Linden, Nederlands acteur, vandaag 61. En Matthijs van Nieuwkerk, die kennen we nog van De Wereld Draait Door, 66 is hij geworden. Corrie Konings, ja, Nederlands zangeresse. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. 75 is ze geworden. En het is ook de verjaardag van Alicia Beth Moore. Zegt je waarschijnlijk niet zo heel erg veel, maar als ik zeg Pink, moet het je wel wat zeggen. Draaien we regelmatig hier bij Centraal Plus. Pink is jarig, ze is vandaag 47 geworden. En ik dacht, misschien is het leuk om je een beetje mee terug te nemen naar de beginperiode van Pink. Dit is volgens mij de eerste hit. Most Girls hoor je nu op Centraal Plus.

Buren en Sascha Everlasting en Thump Thumbing, Chumba Wumba hoorde je en Pink op de verjaardag 47 is geworden, je hoorde Most Girls. Hey, welkom, dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo met meer muziek zometeen na het nieuws van 10 uur. Dan hoor je onder andere

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Jonas Blue, Edge of Desire en Gabri Ponte hoorde je We Could Be Together. Hey, welkom, 10 uur geweest. Rudo hier op de dinsdag 8 september op Centraal Plus. De zender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En ook via de app krijg je dat nieuws mee. Heb je hem nog niet even downloaden via de App Store of via Google Play. Typ je gewoon Centraal en een plusje in. Dan kom je die app tegen, kan je hem downloaden. Helemaal gratis. En bij belangrijk nieuws krijg je dan ook nog een push-melding van ons. Hey, welkom, het is Rudo dus voor deze dinsdag. Met zometeen het nieuws van de afgelopen 24 uur. Jij mag daar een track bij uitkiezen. Verder hoor je de plustrack van Miley Cyrus. Bass Persuade, zo heet die, hoor je straks. Ook Tom Odell met Lost Frequencies, Black Friday. En eerst jouw special, dit is Afraid of the Dark.
1: Rio!

0: Oscar Swaits is nieuw op de playlist bij Centraal Plus. Afgelopen vrijdag zat hij nog in de New Music Friday. En hij is gelijk gebombardeerd tot plus track. Straks Shanna Spyro, Dion Disheel. Eerst checken we nog even het nieuws.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Een vrachtwagen met opleggers stond vast op de middenberm van de A4. Gisteravond gebeurde dat. En afgelopen weekend werden de sportprijzen uitgereikt in Oegstgeest. Wil je weten wie er gewonnen hebben? Een reportage staat nu online op centraalplus.nl. Verder aanvragen voor elektriciteitsaanvragen voor woningbouwprojecten en scholen. Dat is vervroegd. Niet alleen in Leidschendam-Voorburg, maar ook bijvoorbeeld in Oegstgeest. Geldt dat nou ook voor jouw gemeente? Wil je dat weten? Check het vooral voor op je eigen gemeentewebsite. De Leidse Hout viert het 95 jaar bestaan met een gratis rondleiding tijdens Open Monumentendag. Daarvoor kwam er iemand langs in de studio bij de Vrijmibo. Dat interview vind je nu terug. En in augustus ruim 3500 P2000 alarmeringen in onze regio. Hoe dat precies zit en waar die meldingen waren vind je op onze website centraalplus.nl. Gisterochtend was er nog een ongeval bij de A4 bij Leidschendam. Die ging toen ook voor een deel dicht. Het was een behoorlijke ravage. Foto kan je vinden op onze website centraalplus.nl. En Leiden krijgt de eerste smartphonevrije basisschool. De Haanstraatschool die krijgt volgende week een bord van de burgemeester. Verder het ondernemersloket verhuist van verhuist naar het stadhuis in Leiden. Daarover ook meer op onze website centraalplus.nl. En de vriendenfeesten die hebben een succesvol weekend achter de rug in Leiden-dorp. Ook daar hebben we een reportage over gemaakt. En het nieuws begon gisteren trouwens met een explosie. Tenminste, in de nacht, gisternacht, was die explosie bij die boksschool aan de Hoge Rijndijk. Nou, dat en ander nieuws nu te vinden op onze site en natuurlijk via die gratis app. Check het maar eventjes en kom maar door met je tracksuggestie.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio. @centraalplus.nl.

0: voor jullie nu op Central Plus. Was weer nieuwe muziek trouwens van Alex Warren. Ja, de nieuwste was Passenger. Maar afgelopen vrijdag kwam die weer met nieuwe muziek. Ja, ook die hoor je hier op Central Plus. Over nieuwe muziek gesproken. Adele komt eraan. Ain't in L.A. En zo, dus een lekkere bekkenbreker. Ain't in L.A. Stromae komt eraan met Papa Oete.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Woningbouwprojecten en scholen in Leidschendam-Voorburg kunnen vanaf 1 oktober eerder een elektriciteitsaansluiting aanvragen. Ook in Leidschendam-Voorburg zorgt netcongestie voor lange wachttijden. De landelijke regeling van de autoriteit Consument en Markt maakt het mogelijk om nieuwe woningen en scholen tot 10 jaar voor de start van de bouw aan te melden. Aanvragen kan van 9 tot en met 23 september via lv.nl/stroomaansluiting. Een vroege aanvraag geeft geen garantie op netruimte, maar bepaalt wel de volgorde op de wachtlijst. Een vrachtwagen met oplegger is gistermiddag vast komen te zitten in de middenberm van snelweg A4 bij Leiden-Dorp. Door nog onbekende oorzaak stuurde de chauffeur zijn wagen de berm naast de hoofdrijbaan op. Het voertuig was zo zwaar dat het vast kwam te zitten in de drassige grond en door een speciale zware berger de rijbaan opgetrokken moest worden. Tijdens de werkzaamheden was één rijbaan afgesloten. Maandagmiddag 21 september vindt van 3 tot 4 uur op het Stadhuisplein in Leiden de jaarlijkse vredesontmoeting plaats. Het thema van de Vredesweek 2026 is: niets doen is geen optie. Centraal staat de vraag hoe inwoners en organisaties kunnen omgaan met onrecht en uitsluiting en welke rol zij kunnen spelen bij het bevorderen van verbinding, solidariteit en vrede. Tijdens de vredesontmoeting vertellen verschillende sprekers en creatievelingen over de manier waarop zij zich in Leiden bezighouden met deze thema's. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan het weer. Het is vandaag bewolkt met de hele dag kans op regen. De wind is matig, kracht 3 en komt eerst uit west-zuidwestelijke richting. Gedurende de dag draaiend naar zuid-zuidwest. In de regio wordt het vandaag 19 graden.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Stromae, Papa Oete en Adela Ain't in L.A. hoorde je nieuwe muziek hier op Centraal Plus. Het is 10:30 geweest. Goedemorgen op deze 8e september. We namen net het nieuws nog even met je door op onze website centraalplus.nl. En daar gaat het onder andere over de eerste smartphonevrije basisschool in Leiden. De Haanstraatschool in Leiden die wordt volgende week gecertificeerd door de burgemeester. Die is dan weer van de smartphonevrije opgroeien beweging. Nou ja, Wouter die zag dit nieuwtje op onze website en die dacht, hey, telefoonvrij, ik vraag Spanje aan, dit is cool.

Xiaomi vanwege de iPhone-vrije of smartphone-vrije basisschool die Leiden gaat krijgen. De allereerste. Volgende week maandag gaat de burgemeester Heikoop daar langs. Goed, wij kijken nog eventjes naar het weer van vandaag. Ja, niet echt om over naar huis te schrijven. Veel bewolking, periode met regen. Later vandaag misschien nog wel wat opklaringen met de nadruk op misschien. Ook vandaag een zuidwestenwind, die is matig tot krachtig en het wordt ongeveer 18 graden. Morgen af en toe zon, maar er komen ook nog wat buien voor. De temperatuur is dan in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 18 graden.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. Die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Ruudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Ah, mooi is die extra team met mijn aansteker in de lucht. Door Carol G en Bruno Mars en Still. En Bibi Rexha, Sacrifice, hoorde je op Centraal Plus op deze dinsdag 8 september. Welkom, het is Rudo deel 3. En dan weet je wel wat dat betekent. We checken nog even wat voor dag het vandaag is. En er is wel weer wat te vieren internationaal. Wat precies hoor je straks. En jij mag daar dan weer een track bij uitkiezen. Verder het nieuws om 11:30 met Robert Beurzen. Hij heeft een nieuwe update voor je. En je hoort Emery met Shania Twain straks. Unhealthy naar Keigo en Galit en Griffin. Save my love. Rudo!

0: Stop the Wedding. Usher is nieuw op Centraal Plus.
1: Elke dag vieren we wel iets. Of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Dinsdag 8 september 2026.
1: Dit is Vandaag.
0: Ik moet vanmiddag toevallig naar hem toe. Dus ik zal hem wel even in het zonnetje zetten. Alhoewel ik niet denk dat Patrick wel weet wat het dan is vandaag. Het is de internationale dag van de fysiotherapeut. Ja, Patrick is die van mij. Nou, eigenlijk is hij osteopaat. En vandaag staat deze beroepsgroep in het zonnetje. En ook om te vertellen wat ze nou eigenlijk doen. Dus mocht je vandaag ook naar de fysio moeten, net als ik, sta er even bij stil. En het is de internationale dag van de alfabetisering. Altijd op 8 september wordt die gehouden door de Verenigde Naties, is die in het leven geroepen. Er komen altijd op deze dag officiële rapporten en dan weten we hoe het ervoor staat met de geletterdheid. Ook kinderen zijn helaas slachtoffer van educatie, van slechte educatie. Niet in Nederland, maar wel wereldwijd. En daarom is deze dag ook heel belangrijk om daar aandacht voor te blijven vragen. Aan jou nu de vraag, heb je een track die past bij de dag van de fysiotherapeut of deze internationale dag van de alfabetisering? Even een mailtje sturen. Dat kan naar rudo@centraalplus.nl. Dat is rudo@centraalplus.nl. Heb ik nu Shawn Mendes voor je. There's nothing.

0: Suzanne en Freek en halverwege Alvo ook Don't Let Go Love. Zometeen hier Ed Sheeran, Sing komt eraan en ook Whitney Houston. Ik heb van de week een film weer zitten kijken. Ik weet niet of je hebt meegekregen. Op Net5 was het een soort Whitney Houston avond. Ik weet ook echt even niet of er een speciale datum was rondom Whitney Houston. Maar het begon met de film Bodyguard en daarna de film die gemaakt werd over haar leven. Echt die ook in de bioscoop gedraaid heeft. We hebben hem toen met alle Central Plus DJ's zitten kijken. Hij kwam nu jaren later weer op televisie. En ik denk, ja, ik ga hem toch kijken. En ik, ja, in één adem uitgekeken. Het is wel een aanrader, de film van Whitney Houston. Zo meteen hoor je er met Love Will Save Today.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een shovel. Dat gebeurde op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. De auto raakte zwaar beschadigd, de bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken van de auto, heeft de politie dit deel van de N206 enkele uren afgezet terwijl het opgeruimd werd. De uitbater van partycentrum De Zijl, Erwin Kolen, is na een kort ziekbed overleden. Dat laten zijn collega's weten op social media. In 2017 nam hij de pacht van het partycentrum aan de Paramaribostraat in Leiden over. Hij was geliefd bij veel sporters in de regio. Kolen is 55 geworden. En omwonenden en de Leiderdorpse politiek kijken verschillend naar de plannen voor woningbouw op de plek van het oude gemeentehuis naast het Winkelhof in Leiderdorp. Dat bleek gisteravond. Insprekende bewoners zien vooral problemen in de plannen voor verkeer, parkeren en woningbouw. Terwijl de gemeenteraadsfracties weliswaar knelpunten zien, maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Volgende week wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. In de loop van de middag gaat het steeds meer regenen. Ook wordt het vandaag niet warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.

Whitney Houston en Love Will Save the Day en Ed Sheeran met Sing. En daarmee is het alweer 11:30 geweest. Het gaat er hartstikke snel. Ik begin het ook aan mijn maag te voelen. Hè. Dan denk ik rond deze tijd, nou ja, eigenlijk denk ik dat om 10 uur van, ik zou wel een boterhammetje lusten. Maar nu is het echt bijna dat we mogen gaan lunchen. Goed, het is vandaag de internationale dag van de fysiotherapeut, maar ook de internationale dag van de alfabetisering. Ik kreeg een mailtje binnen van Renate via rudo@centraalplus.nl. En die blijft toch een beetje hangen bij het alfabet. En die vraagt deze aan van Gil, A, B, C, D, E, F, U.

afgelopen vrijdag in de New Music Friday als een nazomerhit. DJ Goya, Michiko hoorde je hier op Centraal Plus. Deel 4 van de show komt eraan. Daarin hoor je zo meteen Shakira en Dai Dai. Rio! Dai Dai van Shakira zo meteen op Centraal Plus. Nu Metro Booming in the weekend hier. Dit is Creepin'. Just can't believe.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Nee!

0: idee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met Shakira en Burna Boy en Die Die en Lady Gaga met Abracadabra. Goedemiddag, het is dinsdagmiddag 8 september. Welkom bij Rudo. Het vierde deel van morgen om 9 uur zijn we al begonnen. En ook vandaag ben ik weer bij je tot 1 uur. Met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dan meteen weer een reportage van het Centraal Plus Nieuws. En verder hoor je het nieuws hier ook om 12:30. En dan heb ik lekkere tracks voor je. Een classic van Janet Jackson. Whoops, nou hoor je naar Mark Amber en Owl City. Dit is Fireflies.
1: Rio!

0: grote zussen van Michael Jackson, Janet Jackson. Whoops Now hoorde je hier op Centraal Plus. Alweer dinsdag, het weekend lijkt alweer heel lang geleden, maar toch neem ik je nog eventjes mee terug daar naartoe. Alle 10 de teams van de Women's Basketball League, WBL, die kwamen zaterdag naar Sportcomplex 1574 in Leiden. Daar gingen ze het nieuwe seizoen openen van de dames basketbal. Daarmee werd Leiden voor even de hoofdstad van dat Nederlandse vrouwenbasketbal. En ja, heel veel vrouwen in een ruimte, daar kan maar één iemand naartoe. Onze verslaggever Paul Albers. Hij was gelukkig niet de enige man. Floris van der Voet was er ook. Hij is technisch directeur van Zorgzekerheid Leiden Basketbal Dames. En zaterdag was hij ook een van de presentatoren. En aan hem was de vraag gesteld door Paul hoe dat nou eigenlijk ontstaan was, dat idee voor die gezamenlijke kick-off.
1: Wij hebben tijdens de vergadering met alle clubs bij de WBO eigenlijk dit idee bedacht. Het is al langer een wens. En toen hebben we gezegd, nou, laten we dit jaar maar gewoon proberen en kijken hoe het gaat.
2: Het doel is presentatie en wat nog meer?
1: Het doel is eigenlijk aandacht vragen voor vrouwensport. Voor de vrouwen in basketbal, voor de jeugd een platform te creëren voor de meisjes om de sterren te zien. Omdat wij meer zichtbaarheid willen hebben voor de dames en voor de WBL. Want de mannen zijn natuurlijk heel groot en de vrouwen die lopen daar niet achteraan. Maar we zouden wel graag willen dat het ook die kant op gaat. Dus vandaar dat we dit hebben neergezet als pilot om te kijken, hey, is het leuk? En dan hopen we dat elk jaar natuurlijk dat het groeit. Dat we volgend jaar achter de man zit.
2: Het hele programma duurt van 11 tot 2. Het is nu 1 uur. Belangstelling tot nu toe?
1: Goed. De bond is erg tevreden. Op socials en online zien we dat heel veel mensen positief reageren. Het is wel zo dat er qua planning met toernooien voor de jeugd en zo, daar moet er rekening mee gehouden worden, waardoor er veel jeugd niet aanwezig is. Maar dat is allemaal natuurlijk de eerste keer. Dus we gaan gewoon door en hopen dat volgend jaar gewoon iedereen er is.
2: Volgend jaar weer? Gaan we maar even vanuit. Dan weer door Leiden georganiseerd of mag iemand anders de kar gaan trekken?
1: Ik heb geen idee. Ik heb dit jaar gezegd, we hebben een mooie hal, we willen het doen. Ik heb een hele goede crew die mij helpt. Dus wie weet is het volgend jaar ergens anders. Ik zou het leuk vinden om elk jaar ergens anders te doen. En misschien moet het ook centraler, bijvoorbeeld in Amerika een keer. Ja. Maar ja, dan moet het wel eerst groeien. Hè. Dan moeten er wel veel meer mensen bij.
2: Nog heel even vooruitkijkend naar het nieuwe seizoen. Wat verwacht je voor de Leidse dames?
1: Nou, we hebben een shifting gedaan in de speelsters. Vorig jaar zijn er 5 speelsters weg. We hebben nu 3 of 5 speelsters erbij die we hopen een kwalitatief betere impuls geven. Een IJslandse, een Zweedse, Bente uit binnenland. We hopen top 5 de elite A te halen en dan kijken of we mee kunnen doen voor de playoffspots.
0: Paul Albers in gesprek dus met Floris van der Voeten, technisch directeur van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal Dames.

0: Wallen, I Had Some Help. En Plaats Delict van Snelle is een nieuwe single, hoorde je hier op Centraal Plus. Het is 12:30. Zometeen hoor je Marshmallow en Kane Brown, Miles on It. Zit je nou echt aan mijn kruin? Was het fijn?
1: Ja.
0: Mark Honink, die loopt hier nog. Ik voel opeens...
1: Even een kieteltje.
0: Ja, een heel vies kieteltje was dit.
1: Nee, dat viel toch wel mee.
0: Hebben wij een vertrouwenspersoon hier?
1: Jazeker, dat ben ik.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een shovel. Dat gebeurde op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. De auto raakte zwaar beschadigd, de bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken van de auto, heeft de politie dit deel van de N206 enkele uren afgezet terwijl het opgeruimd werd. De uitbater van partycentrum De Zijl, Erwin Kolen, is na een kort ziekbed overleden. Dat laten zijn collega's weten op social media. In 2017 nam hij de pacht van het partycentrum aan de Paramaribostraat in Leiden over. Hij was geliefd bij veel sporters in de regio. Kolen is 55 geworden. En omwonenden en de Leiderdorpse politiek kijken verschillend naar de plannen voor woningbouw op de plek van het oude gemeentehuis naast het Winkelhof in Leiderdorp. Dat bleek gisteravond. Insprekende bewoners zien vooral problemen in de plannen voor verkeer, parkeren en woningbouw. Terwijl de gemeenteraadsfracties weliswaar knelpunten zien, maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Volgende week wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. In de loop van de middag gaat het steeds meer regenen. Ook wordt het vandaag niet warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.
5: Centraal Plus.
6: New truck.

Dat komt helemaal goed. Mark moet op gesprek komen. Het was toch niet Mark zelf trouwens. Seal, Future Love, Paradise en Marshmallow met Kane Brown. Je hoorde Miles aan het op Centraal Plus. Ja, mocht je niet meegekregen hebben wat er net gebeurde. En vlak voor het nieuws van 12:30 zat ik gewoon rustig hier in mijn natuurlijke habitat. In mijn eigen vertrouwde omgeving. En voel opeens gekietel aan mijn kruin. Maar het was Mark Wonding die echt ineens achter me stond ook. Goed, zometeen dan hoor je Keigo hier. En Mac McNown en Take Me Back is nieuwe muziek. En dit is ook nieuw. Nou ja, niet helemaal nieuw meer, maar wel de nieuwste van Samber. My Body Isn't Ready.

Bruno Mars en I Just Might aan het einde van Rudo voor deze dinsdag. Morgenochtend ben ik er weer om 9 uur direct na de ochtendshow. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Ik wens je een hele fijne dinsdag verder en heel graag tot morgen.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18, in Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een shovel. Dat gebeurde op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. De auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken van de auto, heeft de politie dit deel van de N206 enkele uren afgezet terwijl het opgeruimd werd. De uitbater van partycentrum De Zijl, Erwin Kolen, is na een kort ziekbed overleden. Dat laten zijn collega's weten op social media. In 2017 nam hij de pacht van het partycentrum aan de Paramaribostraat in Leiden over. Hij was geliefd bij veel sporters in de regio. Kolen is 55 geworden. En omwonenden en de Leiderdorpse politiek kijken verschillend naar de plannen voor woningbouw op de plek van het oude gemeentehuis naast het Winkelhof in Leiderdorp. Dat bleek gisteravond. Insprekende bewoners zien vooral problemen in de plannen voor verkeer, parkeren en woningbouw. Terwijl de gemeenteraadsfracties weliswaar knelpunten zien, maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Volgende week wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. In de loop van de middag gaat het steeds meer regenen. Ook wordt het vandaag niet warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu...

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Een persoon is vanochtend gewond geraakt bij een botsing tussen een personenauto en een shovel. Dat gebeurde op de kruising van de N206 en de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. De auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de weg bezaaid lag met brokstukken van de auto, heeft de politie dit deel van de N206 enkele uren afgezet terwijl het opgeruimd werd. De uitbater van partycentrum De Zijl, Erwin Kolen, is na een kort ziekbed overleden. Dat laten zijn collega's weten op social media. In 2017 nam hij de pacht van het partycentrum aan de Paramaribostraat in Leiden over. Hij was geliefd bij veel sporters in de regio. Kolen is 55 geworden. En omwonenden en de Leiderdorpse politiek kijken verschillend naar de plannen voor woningbouw op de plek van het oude gemeentehuis naast het Winkelhof in Leiderdorp. Dat bleek gisteravond. Insprekende bewoners zien vooral problemen in de plannen voor verkeer, parkeren en woningbouw. Terwijl de gemeenteraadsfracties weliswaar knelpunten zien, maar vooral op zoek zijn naar oplossingen. Volgende week wordt er in de gemeenteraad een besluit genomen over de nota van uitgangspunten. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is wisselvallig. In de loop van de middag gaat het steeds meer regenen. Ook wordt het vandaag niet warm. De temperatuur komt niet boven de 17 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Ja, vandaag druilerige dinsdag. Centraal Plus met Temper City. Centraal Plus. Dit is Self-Aware.

Ja, ik denk ik moet dat zonnetje toch ergens vandaan gaan toveren. Dan maar uit de klanken van de muziek van Rolf Sanchez met Darte un Beso. Want ja, eventjes heel eerlijk. Het is druilerig, het is nat en die temperatuur ook die laat vandaag een beetje te wensen over. Het is zeker vanmiddag een beetje afgekoeld naar zo'n 16 graden. Een beetje een schril contrast als we afgelopen weekend keken. Toen was het natuurlijk mooi weer. Met heel veel activiteiten, een heleboel zonneschijn. En laten we gewoon blij zijn dat dit weer van vandaag niet het weer was van afgelopen weekend. Want ja, dan was er in ieder geval een hele hoop in het water gevallen. Vandaag dus druilerig en de aankomende week ja ook een beetje wisselvallig. Met van tijd tot tijd regen. Gelukkig ook nog wat zonneschijn en een temperatuur morgen zo rond de 20 graden. Daarvoor nog een hit uit de 30, Temper City en Self Aware. Het is 3 uur geweest op dinsdag 8 september. De start van de middagshow met zometeen Billie Eilish en Birds of a Feather. Na Juste, Jack Style en John, dit is Turn the Lights Off.

Blijft een mooi liedje dit. En eigenlijk dankzij deze van Billie Eilish kennen we ook zangeres Luna. Want zij brak dan weer door met de Nederlandse vertaling van deze. Birds of a Feather. En daarvoor Justin met Jack Staal en John en Turn the Lights Off. Nou, vanmorgen een best wel heftig ongeluk op de N206 met de Dr. Kortmanstraat in Zoeterwoude. Wat is daar gebeurd? Een auto is daar in botsing gekomen met een shovel. Nou, weet je wel, een soort tractorachtig ding is dat. Nou, geloof me, dat geeft niet mee. Enorme klap is dat geweest. De bestuurder is ook naar het ziekenhuis vervoerd. De weg heeft bezaaid gelegen met brokstukken. En die auto, ja, als je die foto bekijkt op onze eigen website centraalplus.nl... ja, die is waarschijnlijk wel afgeschreven. Nou, meer nieuws, onder andere uit Zoeterwoude, maar ook al het nieuws uit Leiderdorp, dat vind je op onze eigen website centraalplus.nl. 112 nieuws en daarnaast ook ander nieuws. Even een kleine blik daarop. Zoeterwoudse molen dreigt stil te vallen zonder 30.000 euro subsidie. En twee personen ingesloten door rook bij een woningbrand. En die vond vanmorgen vroeg plaats in Wassenaar. Het is Centraal Plus met Faes na de nieuwste van Bente. Dit is Parachute.

De radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar staat aan. Centraal Plus met Vice, I Want You Now. En dit komt uit de 90s. Shula Ama en You Might Need Somebody.

0: Shakira, Zoo en ja, wat een fijn liedje eigenlijk. The 90s, Shula Ama en You Might Need Somebody. En meer uit de jaren 80 en 90. Ja, natuurlijk iedere vrijdagavond met Johan tussen 7 en 9. Zijn wij onderweg naar het einde van de werkdag met zo direct de tv-update. Ook Fever Dream, Alex Warren die staat voor je klaar. En Bruno Mars met Risk It All. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De ander is met behulp van een ladder door de brandweer uit de woning gehaald. Beiden zijn nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. De eerste partij in onze regio heeft bekendgemaakt wie er op de lijst staan bij de komende provinciale statenverkiezingen. In maart volgend jaar is Arno Bonte de lijsttrekker van Pro. De volledige kieslijst wordt zaterdag 19 september nog definitief vastgesteld door de leden van de partij. En de Leidschendamse horecafamilie Boogaard maakt met hun Real Life Soap kans op een gouden televisierring. René Boogaard maakte dat bij Centraal Plus bekend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En het allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer op verschillende trajecten van de A4 vertraging op. In de richting van Rotterdam is dat 10 minuten extra tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Plaspoel-Polder. Je hebt ook vertraging op de A16, want daar staat een kapotte vrachtauto richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht is daarom de rechterrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Verder nog vertragingen gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag dinsdag, het is 8 september. En dat betekent, we gaan de reeks weer opstarten. Iedere dinsdag het gesprek met de burgemeester. En vanavond is het de beurt aan Tjarda Struik, de burgemeester van Leiderdorp. Vanaf een bijzondere locatie, vanuit Sportpark De Bloemert. En dat heeft alles te maken met RCL. Dat bestaat 100 jaar. Dat hebben ze inmiddels uitgebreid gevierd. En ja, daar starten we dus de nieuwe reeks van het gesprek met de burgemeester. En dan starten we met Tjarda Struik. En vanavond nog meer ander nieuws. We gaan het bijvoorbeeld hebben over 125 jaar Nieuwenburg. Dat is een sfeerbedrijf uit de regio. En dat bedrijf is eigenlijk gisteren koninklijk onderscheiden met een bijzonder predicaat. Namelijk het predicaat van hofleverancier. Wij waren erbij en vanavond daarover alle details via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2, maar dan kanaal 1412. Heb ik nu Keigo voor je met Zac Abel en de oudgediende Nile Rodgers. Dit is For Life.

0: Nieuwe muziek van Asje en Stop the Wedding. En daarvoor Keigo met For Life. Ja, bijzonder. Een bedrijf dat 125 jaar bestaat. Dan word je koninklijk onderscheiden. En dan krijg je dat predicaat hofleverancier. Ja, het is voor weinig bedrijven weggelegd. En Carla Breuer, dat is de nieuwe burgemeester van Zoeterwoude. Ja, zij is er eigenlijk gewoon heel trots op dat een bedrijf al zo gigantisch lang bestaat. Luister mee.
1: Ja, mooi hè, dat een bedrijf 125 jaar in de familie is. Zo innovatief, met zo'n grote maatschappelijke bijdrage. Ik heb tegen hen in mijn speech gezegd, daar mag u echt heel trots op zijn.
2: Meerdere generaties ook van de familie, hè?
1: Ja, zeker. En de volgende generatie, hoorden wij zojuist, staat ook al klaar. Dus hoe mooi is het als je weet dat je kinderen ook gemotiveerd zijn om het over te nemen. Dat moet volgens mij heel goed doen in de familie.
2: Hoe vaak gebeurt het nou dat een Zoeterwouds bedrijf het predicaat hofleverancier mag ontvangen?
1: Nou, bedrijven moeten heel lang bestaan. Ze worden dan ook nog eens helemaal doorgelicht, waar de commissaris van de Koning ook het een en ander over vertelde. En ik heb mij laten vertellen dat het in Zoeterwoude al wel weer eventjes geleden is. Dus mocht er een bedrijf zijn wat in de komende jaren 100 jaar bestaat, 125 jaar bestaat, vraag het gewoon aan. Want hoe mooi is het? Dat zien we vandaag, om die trots ook te laten zien.
2: Hoe lang geleden was de vorige ook alweer?
1: Ik heb mij laten vertellen dat het 15 jaar geleden is geweest.
3: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek.

Lady Gaga, The Dead Dance en Moving to the Sun. Een hit uit de 30 op naam van Jugal en Ultranate. En Ultranate die zou je dan weer kunnen kennen uit de 90s met Free. Zometeen heb ik bezoek in de studio. We gaan het hebben over de 100 Bruggenloop. Die gaat deze maand weer plaatsvinden. En organisator Frank van Leeuwen die komt alles vertellen over ook nog een bijzondere editie. Het is namelijk de jubileumeditie. Gaat gelopen worden op zaterdag 26 en zondag 27 september. Ook gaan we nog even terugblikken op het dorpsfeest in Oegstgeest dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. En aankomend weekend, op de 13e is dat, dan is het tijd voor de Vlietloop in Voorschoten. Is dan ook weer onderdeel van het weekend van Voorschoten. En daar komt Robert Laan alles over vertellen. Hij zit in de organisatie. Dat straks allemaal in de middagshow op deze druilerige dinsdag 8 september. Met nu muziek van Nickelback. Dit is This Afternoon. Oh!

0: Nieuwsweb. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie die heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 100 kilometer file in de regio West. Onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er gebeurde een ongeluk tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. Daarom is de linkerrijstrook afgesloten en je vertraging 10 minuten. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt Hoefvliet en knooppunt Ketelplein. Rijdt daar langzaam 18 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N210 Rotterdam richting Schoonhoven. Tussen bedrijvenpark Rivium en Krimpen aan de IJssel doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. Druk op de weg, dus sterkte als je in de file staat. Centraal Plus. Met nu Chesto Wasted.

Hij mag zich de allerrijkste DJ van Nederland noemen. Zijn naam Chesto, samen met de vocalen van Matthew Comma. Je hoorde Wasted bij Centraal Plus. Laatste uurtje is ingegaan van de werkdag. En hou er rekening mee, druk op de weg. Op dit moment al meer dan 100 kilometer file in de regio. En dat gaat alleen maar drukker worden. Ja, bedenk ik meteen eventjes het volgende. Morgen dan staakt het OV. Geen bussen, geen treinen, geen trams. En dat betekent of thuiswerken of ja, toch op een andere manier naar je werk gaan. En mocht je dan met de auto gaan, ja, hou dan ook rekening met extra drukte. En dan aankomend weekend en ook het weekend daarna, dan zal het ook druk zijn op de N206 bij Valkenburg. Het is namelijk zo dat die weg twee weekenden is afgesloten. Heeft te maken met werkzaamheden en je kan omrijden via de A44 en de N444. Complete route en de exacte reden wat ze daar aan het doen zijn, dat vind je dan weer op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Zometeen Frank van Leeuwen in de studio. We gaan het hebben over de jubileumeditie van de 100 Bruggenloop. Die gaat gelopen worden in het weekend van 26 en 27 september. Ook Robin Thicke komt eraan met T.I. en Pharrell, Blurred Lines, na de nieuwste. En meteen een dikke hit uit de 30 van Cat's Eye. Dit is Animal.

0: eigenlijk inmiddels gewoon een echte dance classic geworden. Robin Thicke met The Eye and Farewell. Je hoorde Blurred Lines bij Centraal Plus. Ja, hij gaat er aankomen. De jubileumeditie van de 100 Bruggenloop. En in de studio is de organisator. Dat is Frank van Leeuwen. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben ik meteen wel benieuwd. De hoeveelste editie is dit dat dit een jubileumeditie gaat worden?
1: Dan is het de 5e editie. Dus eerste lustrum.
0: Het eerste lustrum. En gaat er wat anders zijn dan anders in deze 100 Bruggenloop?
1: Ja, we hebben wel een paar extra items. We maken sowieso een rondje voor de wandelaars over Begraafplaats Schoenensteeg. En we hebben een jubileum editie dat ook mensen met een die wat minder goed kunnen lopen of in een rolstoel zitten, ook een wandeling kunnen maken. Dat heet Leiden op Rolletjes. En dat is speciaal voor deze editie uitgewerkt.
0: Ja, nou zag ik dat je bijzondere afstanden kan lopen. 9, 13 of 20 kilometer. Waar komen die afstanden vandaan, Frank?
1: Ja, we hebben ze dit jaar ook nog even goed nagemeten. Want de eerste waren ze net iets korter. Maar doordat er een extra hoekje in komt, dan worden ze iets langer. Maar dat hangt samen met het aantal bruggen. Die 20 kilometer of 20,5. Dat extra hoekje is dus 500 meter voor de wandelaars.
0: Ja.
1: Die we extra doen. Maar die 20 kilometer, dat is echt de afstand waarbij je 100 bruggen doet. En die is helemaal opgemeten. En dan kom je daarop uit. En dan hebben we gekeken van ja, mensen willen niet de hele afstand af en toe lopen. Dus dan haal je route technisch gezien er een stukje uit. En dan kom je een beetje op die rare afstanden. Dus en wij wilden ook niet. Het is echt een fun run. Dus als je 21 kilometer ervan maakt of 10, gaan mensen allemaal tijden lopen. En dat willen we niet. Het moet gewoon gezellig hardlopen zijn.
0: Want is het dan de bedoeling dat je inderdaad wel een beetje tempo maakt? Of kan je ook een soort van snel wandelen of misschien wel het parcours helemaal wandelend afgaan?
1: Nou, dan moet je op de zaterdag zijn. Dat is echt de wandeldag. Dan gaat iedereen met een boekje in de hand gezellig door Leiden wandelen. En op zondag is het echt hardlopen. Dan is wel de bedoeling dat je binnen de toegestane tijd weer binnenkomt. Dan is het, mag het geen wandelen zijn. Dan moet je minimaal een jogbeweging doen.
0: 5 jaar geleden dit begonnen, het evenement. Met welke gedachten? Wat was het moment dat je dacht van dit lijkt mij eigenlijk heel erg leuk om dit toe te gaan voegen in het aanbod in Leiden?
1: Ja, nou, het is een idee van Jeroen Maters. Die heeft al tijdens de coronatijd bedacht. Die was aan het hardlopen en toen liep hij door Leiden. En toen dacht hij van, wat zou het toch gaaf zijn om een hardloop-evenement te organiseren over 100 bruggen. En die heeft zich gaan tellen. En we hebben er iets in het centrum, iets van 104 of zo. En hij heeft toen een hele puzzel gemaakt om die route uit te zetten. En daar is de boer mee op gegaan. Hij kwam op een gegeven moment bij ons langs. En toen dacht ik van, goh, waarom niet? Ik deed toch al het een en ander in wandelen. En een hardloop-evenement erbij is ook hartstikke leuk. En dan zijn we zomaar 5 jaar verder.
0: En kan je mij meer vertellen over de route? Want die heeft ook weer een link met het Singelpark, begreep ik.
1: Ja, dat klopt. De route die loopt eigenlijk door de hele binnenstad heen. Je komt echt in elk hoekje en gaatje wat je maar kan verzinnen. Maar ook grote delen van het Singelpark die zitten daarin. En je pakt gewoon de plantsoen, het Huigpark en zo. Het is natuurlijk allemaal langs het water, dus daar zijn bruggen. En het begint natuurlijk met water om bruggen te hebben en andersom.
0: En wat is dan de mooiste brug of misschien wel de lastigste brug om daar als wandelaar of hardloper overheen te gaan?
1: Nou, dat is wel de Visbrug. Dat is ook de laatste brug waar je overheen gaat. Die hebben we ook gekozen op de medaille dit jaar. En dat vonden we eigenlijk mooi om ook voor die 5e editie die brug uit te kiezen. En Jeroen Maters heeft ook al die bruggen zitten opmeten. Hoeveel stijgingspercentage er zit. En dan zit je daar, als je aankomt lopen, echt het hoogste.
0: Eigenlijk
1: de hoogste kool eigenlijk. Ja.
0: De laatste loodjes die wegen het zwaarst.
1: Precies, precies. En dan ben je blij als je gewoon op de vismarkt over de finish komt. En dan is de euforie daar en dan krijg je een schitterende medaille. Dus.
0: En op hoeveel deelnemers rekenen jullie dan ongeveer?
1: Nou, we hebben dus 2 dagen. We rekenen ongeveer 5000 mensen over die 2 dagen die dat kunnen doen. En de wandeldag kunnen we er wat meer hebben. Bij de hardloopdag ook een groot aantal hoor. Wat dat betreft beginnen we vroeg op zondagochtend om 8:30 al. Dan is de stad nog helemaal mooi rustig en dan gaan mensen gewoon lekker rennen.
0: Ja, betekent een flinke organisatie. Jij staat dan zeg maar aan het hoofd daarvan. Maar daarnaast ook een heleboel vrijwilligers. En naar wat extra vrijwilligers zijn jullie nog op zoek, begreep ik.
1: Ja, we hebben er al wel heel veel, maar we kunnen zeker nog een aantal mensen gebruiken om net dat serviceniveau voor de hardlopers nog wel even iets beter te maken. Weet je wel, het is fijn als iemand op een hoek staat waar je misschien niet in één keer ziet hoe je moet lopen. Dat er iemand staat om je aan te moedigen en de goede kant op te wijzen. En je kan je voorstellen bij de inschrijving, de waterposten hebben we ook allemaal mensen nodig. En we hebben er al veel, maar we kunnen er nog wel een aantal gebruiken. En dat zou wel fijn zijn.
0: En hoe kan je jezelf aanmelden als je denkt, ik wil niet mee gaan lopen, maar ik wil wel vrijwilliger zijn? Is er een mailadres?
1: Ja, er is een. Ik ga naar de website en dan www.100bruggenloop.nl en dan /vrijwilligers erachter. Daar kom je er vanzelf, maar op de website kun je het ook al prima vinden. En dan kunnen mensen zich gewoon opgeven. Maar je kan ook nog gewoon meedoen als je zegt, en je kan ook nog de ene dag helpen en de andere dag meedoen. En dat is natuurlijk helemaal leuk. En het leuke is dat je dan voor die ene dag niet hoeft te betalen.
0: Nou. Dat is helemaal lekker. Dat is een soort win-win situatie. En het is gewoon een sportief weekend.
1: Ja. En dan ben je gewoon helemaal onderdeel van. Dan kun je onderdompelen in de 100bruggenloop.
0: En hoe is dan de samenwerking met de gemeente Leiden? Want ik ga ervan uit dat er ook wat wegen tijdelijk worden afgesloten. Of is het zo, dat parcours, dat helemaal niet hoeft?
1: Dat hoeft helemaal niet. Dat is het mooie ervan. Wij doen het op bepaalde plekken. Zetten we wel verkeersregelaars neer. Dus als je een wat drukkere weg moet oversteken, dan zijn er verkeersregelaars. Maar op andere momenten kun je gewoon, zeker bij de wandeling, gaat het allemaal over de stoep. En er is heel veel voetgangersgebied waar je gewoon prima kan wandelen. En de stad leent zich er gewoon enorm voor.
0: En kinderen, mogen ze ook meedoen?
1: Ja, je mag in principe, als je onder de 12 bent, moet je toestemming hebben van je ouders. Maar daarboven kun je gewoon inschrijven en dan kun je gewoon meedoen.
0: En is het dan ook zo dat als je dan uiteindelijk de finish hebt gehaald, dat je dan een soort prijs krijgt, of dat er misschien wel een hoofdprijs is voor de winnaar?
1: Nee. Dus het maakt helemaal niet uit hoe hard je loopt. Het gaat gewoon om het loopplezier. En je krijgt allemaal een mooie medaille, dus dan ben je ook gewoon altijd een winnaar.
0: Dus aan de ene kant op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen in het weekend. En aan de andere kant, je kan jezelf ook nog opgeven als deelnemer. Wat is de website, Frank?
1: www.100bruggenloop.nl.
0: Ik zou zeggen, maak er een hele mooie jubileumeditie van.
1: Nou, dat gaan we zeker doen. We hebben er onwijs veel zin in. En het enthousiasme is enorm. Dus.
2: Centraal Plus. Meer voor jou.

0: Centraal Plus, de middagshow met Rocking van The Weeknd.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Ja, een poll, een stelling, een soort van multiple choice. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En iedere week staat er een nieuwe verse op onze eigen website centraalplus.nl. En iedere vrijdag hoor en zie je dan de uitslag in het weekoverzicht met Joyce. Stelling van deze week: vind jij dat je genoeg invloed hebt op de besluiten in jouw eigen gemeente? 28% die zegt ja, er zijn voldoende mogelijkheden. Maar 53% die zegt nou eigenlijk niet, inwoners worden te weinig gehoord. En dat weet ik niet, ik maak er geen gebruik van, dat zegt 20%. Nou, stemmen kan je doen, denk er rustig over na. Wij zijn altijd blij met iedere stem die binnenkomt. De stem is welkom tot en met vrijdagmiddag via onze nieuwsapp en de website. En dat is natuurlijk centraalplus.nl.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: Nou, het is weer om in ieder geval lekker binnen te zitten. Het is somber, het is een stukje frisser geworden en ja, het is vooral regenachtig. Maar goed, over een paar dagen, ik zag dat dan het zonnetje weer gaat schijnen, dus dat is wel positief. Onderweg naar het einde van de werkdag met deze van Michael McDonald. Dit is Sweet Freedom. No more.

0: Ja, stiekem toch eigenlijk een klein beetje dat feel-good gevoel. Michael McDonald en Sweet Freedom, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Ik heb Ella Langley voor je klaarstaan. Het is een plustrack van een paar weken geleden. Choose in Texas. Ook het weer en het verkeer. Naar Robert Beurse. De laatste update, die krijg je nu met het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De ander is met behulp van een ladder door de brandweer uit de woning gehaald. Beiden zijn nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. De eerste partij in onze regio heeft bekendgemaakt wie er op de lijst staan bij de komende provinciale statenverkiezingen. In maart volgend jaar is Arno Bonte de lijsttrekker van Pro. De volledige kieslijst wordt zaterdag 19 september nog definitief vastgesteld door de leden van de partij. En de Leidschendamse horecafamilie Boogaard maakt met hun Real Life Soap kans op een gouden televisierring. René Boogaard maakte dat bij Centraal Plus bekend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En het allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Benelux en Delft. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 40 minuten oponthoud. Het is ook druk op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda, want er zijn twee rijstroken afgesloten tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Krooswijk. 7 kilometer met 40 minuten vertraging. Verder nog vertragingen op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. 15 minuten extra tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu... meer muziek voor jou.

0: En ik kom buiten en bam. Maar ja, goed, ik was met de fiets, dus ik moet even door.
1: Nou, uiteindelijk is het goed gekomen. Welkom, we gaan het hebben over de Vlietloop. En dan ben ik meteen wel benieuwd, is dat een onderdeel van het weekend van Voorschoten dat eraan gaat komen?
0: Dat is inderdaad een onderdeel van het weekend van Voorschoten. Dat is eigenlijk voor het tweede jaar. Vorig jaar zijn we daar voor het eerst mee begonnen. En dat heeft er alles mee te maken dat de Vlietloop na de corona een hele moeilijke tijd had om weer op te starten. En zoals je weet, bij veel van dit soort kleinere organisaties is het moeilijk om mensen te vinden die gezamenlijk, vrijwillig weer zoiets opzetten. Dus het was voor ons ook best wel een hele klus om 3 jaar geleden de eerstvolgende Vlietloop weer van start te laten gaan. En het jaar erop bedachten we met een paar nieuwe mensen, misschien is het weekend van Voorschoten leuk om daar het evenement in onder te brengen.
1: Ja, eigenlijk daar gewoon op aan te haken. Hey, met hoeveel mensen organiseren jullie dit?
0: Ja, we hebben een soort transitie doorgemaakt. Eerst waren we gewoon een commissie van Leiden Atletiek. Maar dat is lastig, omdat als commissie kan je natuurlijk niet een eigen stichting zijn. Dus we hebben een stichting opgericht. En die stichting die heeft nu ook een commissie waar een paar mensen in zitten. Voornamelijk uit Voorschoten, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. En op dit moment proberen wij met deze commissie de zaak weer goed van de grond te krijgen. Vorig jaar is dat ook best aardig gelukt. En dan is het de bedoeling dat in de komende jaren de Vlietloop weer gaat groeien naar zijn oorspronkelijke vorm.
1: Ja, want hoeveel mensen lopen er mee met de Vlietloop gemiddeld?
0: We zitten zo rond de 1000. Misschien dat de oudgedienden, de echte hardlopers, nog weten dat we in het jaar 2000 tijdens de Sydney Olympische Spelen de Sydney-loop hebben georganiseerd met landelijk bekende mensen. En toen hadden we 1500 lopers, maar dat was wel heel erg veel in de Voorstraat. Dus op dit moment houden we ons op ongeveer 1000 totaal.
1: Ja, klinkt toch als een mooi sportief evenement komende zondag. Ja, mensen kunnen zich nog aanmelden, dat is sowieso mogelijk. Op de hoeveel zitten jullie momenteel, denk je? Even een ruwe schatting.
0: Nou, we zitten nu al ver over de 800 heen. Dus we zitten wel richting die 1000. Als mensen zich nog willen opgeven, dan kan dat tot en met donderdag tot 12 uur. Via de website. En na 12 uur is het echt sloes. De nainschrijving die wij vroeger hadden in de Vliethorst, die is er niet meer. Want dat vraagt heel veel extra werk om die startnummers allemaal uit te geven. Dus wij hebben gezegd, maar van tevoren een startnummer kopen. En dan na 12 uur donderdag, dan is het klaar. En dan kun je de startnummer op zondagochtend komen ophalen.
1: En is het dan belangrijk om als eerste over de finish te komen? Of gaat het eigenlijk meer om het plezier, het bewegen en het sporten?
0: Nou, dat laatste is eigenlijk voor ons het belangrijkste. We hebben al heel erg lang het idee gehad dat het bewegen en het gezamenlijk de Vlietloop doen langs die prachtige Vliet, dat dat eigenlijk het belangrijkste is. En natuurlijk is het leuk als je heel erg snel terug bent. Maar het gaat ons niet zozeer om degene die parcoursrecords lopen en een toptijd willen lopen die ver boven de andere ligt. Dus wat ons betreft gewoon lekker plezier hebben.
1: En kan je mij meenemen in de route?
0: Ja, dat is lastig. Er is een paar keer een wijziging geweest omdat er wat opbrekingen zijn. En dan moet je er weer omheen. En nou, in ieder geval gaan we een stukje door Voorschoten zelf heen. En dan vanzelf weer naar de Korte Vliet toe. En dat is eigenlijk het stuk wat eigenlijk altijd in de Vlietloop gezeten heeft. De Korte Vliet aan de ene kant doorlopen naar de Hoflandbrug. De brug over. En dan de andere kant, de Leidse kant, weer terug. En daarna maakt de 10 Engelse mijlen nog een rondje. En de 10 kilometer die gaat via de Hoogkamerbrug weer terug naar Voorschoten.
1: Want hoe zit dat dan met die mijlen? Waar komen die vandaan?
0: Ja, de 10 Engelse mijl, dat was vroeger een heel erg interessant parcours voor om te lopen. Dat komt nu steeds minder voor. Een mijl is 1609 meter. Even uit mijn hoofd, ik weet het niet meer precies. In ieder geval, je zit op 16 kilometer totaal, plus nog 90 meter. En dat is een hele leuke afstand als je bijvoorbeeld tussen die 10 kilometer en de halve marathon in zit. Als je de 10 kilometer makkelijk kan doen en je denkt ik wil doorstoten naar de 21. Ga je eerst nog een 10 Engelse mijlen doen, dan kun je daarna altijd nog wel een halve marathon gaan proberen.
1: Ja, precies. Dus eigenlijk een soort van opwarmertje. En heel eerlijk, het klinkt ook wel interessant.
0: Ja, het is leuk. Die 10 Engelse mijl hebben we erin gehouden. Eigenlijk ook uit nood geboren. Daarvoor hadden we een halve marathon richting Leiden. Maar dan moesten we bij de Lammenschansbrug moesten we de Roomburg in. En de Lammenschansbrug die ging dan wel eens open.
1: Ja, dat is dan wel een beetje lastig.
0: Dat is lastig, ja.
1: Dus hey, de kinderloop, want ook die staat op het programma?
0: De kinderloop is ongeveer 1200 meter. Niet precies te zeggen. Wij hebben de kinderen

0: gratis, wij laten de kinderen gratis lopen. Dat is ook goed om de kinderen op te voeden met bewegen en hardlopen vinden veel kinderen leuk. We vinden ook niet dat je daar een prijs aan moet koppelen. Kinderen moeten gewoon lekker gratis kunnen hobbelen. En er doen behoorlijk wat kinderen mee. Ik dacht dat we over de 100 zaten op het moment. Die maken een korte afstand van tussen de 1000 en de 1200 meter. En die komen op dezelfde plek weer terug als dat de volwassenen ook gaan finishen.
1: Ja, vandaag hier naar de studio gekomen in de regen. Als we even kijken naar aankomende zondag. Wat zouden volgens jou de ideale weersomstandigheden zijn?
0: Ja, als je het mij vraagt, ik ben zelf een oude rot in het hardlopen. Als je het mij vraagt, vind ik een klein beetje regen altijd wel lekker onderweg. Als je
1: beetje
0: aan
1: verkoeling.
0: Het hardlopen bent. Het publiek heeft het wat minder naar zijn zin. Maar als je het komende zondag hebt, het weerbeeld is goed wat betreft de temperatuur. Ik dacht zo rond de 20 graden, dat is natuurlijk heerlijk om te lopen. We hoeven dan ook geen hitteplan te gaan invoeren, wat je nog wel eens hebt bij warme hardloop-evenementen. Maar een klein beetje regen vind ik altijd wel lekker, hoor.
1: Ja, een soort verkoeling voor onderweg om het in ieder geval goed vol te houden. Ja, aankomende zondag dan gaat het dus plaatsvinden op 13 september. Je kan jezelf nog aanmelden. Wat is de website?
0: De website is gewoon eenvoudig www.vlietloop.nl. Makkelijker kan het niet. En op de website vind je vanzelf je weg om de inschrijving te gaan doen.
1: En dit is dan de 47e editie. Is het dan zo dat over een paar jaar, als die 50e editie aan bod is, dat dat een groter evenement gaat worden? Zijn jullie daar achter de schermen al een beetje mee bezig?
0: We hebben daar wel wat gedachten over laten gaan. En zeker gaan we de 50e keer gaan we uitgebreid vieren. Ook voor de regio. Maar daar kan ik nog weinig over zeggen. Er zijn wel een paar leuke plannen die we willen gaan uitvoeren. Dus daar kunnen we nog 3 jaar op broeden.
1: Eerste pijlen richting aankomende zondag. Ik zou zeggen, maak er een heel mooi sportief evenement van.
0: Dankjewel.
1: Robert Laan, dankjewel voor de toelichting.

0: meer.
1: Galantis, Lucas en Steve en Alien bij Centraal Plus. Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag voor de tweede keer het dorpsfeest in Oegstgeest. En dat gebeurde bij De Lange Voort, bij het winkelcentrum, met echt heel veel facetten. Er kwam echt heel veel voorbij. Van de organisatie heb ik Mitchell Mink aan de telefoon. Mitchell, goedemiddag. En ben je een klein beetje uitgerust na dat hectische en drukke weekend?
2: Goedemiddag. Nog niet helemaal helaas.
1: Was het een mooi weekend?
2: Een geweldig weekend. Ja, het was helemaal geweldig.
1: Ja, dan ga ik je eigenlijk meteen vragen. Wat was volgens jou het absolute hoogtepunt?
2: Er zijn eigenlijk zoveel. We hebben het optreden zaterdag van Juwelst en DJ Chris. Dat hadden we vorig jaar ook. En dit jaar was het ook een heel erg groot succes. Het kinderplein, de foodtrucks. De kerkdienst was een opmerkelijk groot succes. Zondagochtend. Ja, we hebben eigenlijk heel veel grote successen gehad.
1: Ja, de tweede editie. Neem je dan heel veel bagage mee als we kijken naar de eerste editie? Dingen die goed en misschien ook minder goed gingen?
2: Ja, zeker. We hebben geleerd van de dingen die we... bij het eerste feest komt een hele hoop kijken. Je weet nog niet precies hoe alles in zijn werk gaat. En je merkt dat het steeds een stukje beter gaat. En dat is heel fijn.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Je vertelde mij, ik had je vanmiddag even aan de telefoon, dat het ook drukker was dan de editie van 2025.
2: Ja, dat klopt. We hebben maar liefst ongeveer 7000 bezoekers gehad. Dus dat is echt geweldig. Jong, oud, van alles ertussenin. Het was heel gemêleerd. We hebben echt van alles wat gehad. Dus dat was echt superleuk. En dat is ook waarom wij het doen.
1: Ja, nou zit jij zelf in de organisatie en dat doe je samen met Yvonne. Daarnaast zijn er ook echt een heleboel vrijwilligers. Is dat een beetje makkelijk om die aan te vinden en om die ook vast te kunnen houden?
2: Het mooie is inderdaad, we hebben een organisatieteam. Dat zijn alleen al ongeveer 10, 14 mensen. En daarnaast hebben we alle vrijwilligers nog. Ik moet zeggen dat we dit jaar hadden we heel erg veel nieuwe vrijwilligers. En we hadden ook ongeveer 30-40% hadden we vrijwilligers van het jaar daarvoor. Het mooie is dat wij graag willen uitdragen dat we één zijn met elkaar. En dat hebben we teruggehoord van de vrijwilligers. Dat die dat geweldig vinden. Dat het één grote, ja, het lijkt wel één grote familie, zeg maar.
1: Ja, volgens mij ook een goede samenwerking met de gemeente. Die zijn regelmatig geweest. De burgemeester die heeft het evenement ook geopend. En de sportprijzen die zijn uitgereikt.
2: Klopt, ja. Dat was wederom terug. De tweede keer weer. Na een lange tijd van afwezigheid. En nu weer een extra categorie erbij. Dus dat was superleuk. Inderdaad, de burgemeester is vaak geweest. We hebben ook de ondernemersborrel nog gehad. Daar waren ook wat andere mensen van de gemeente. En alle ondernemers en sponsoren. Dus nee, dat was wel vrij compleet en heel erg leuk.
1: En dan die kerkdienst, inderdaad, die feesttent. De avond daarvoor werd er flink gefeest, flink gedronken en gedanst. En een paar uur later, ja, het zat gewoon helemaal bomvol met mensen die daar inderdaad een kerkdienst kwamen bijwonen. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, helemaal geweldig. Het was vooral leuk dat er een band was ook vanuit de kerken, vanuit de gemeenschap. Ja, het is mooi om te zien hoe al die mensen, hoe dat allemaal met elkaar verbindt en hoe je dat allemaal dus samen kan brengen. En het contrast is groot, maar het was echt superleuk om iedereen te zien. We hadden bankjes neergezet. Ja, zoals je al zei, het stond gewoon helemaal vol, dus het was echt geweldig.
1: Nou, een paar maanden geleden natuurlijk ook nog een noodkreet. Er was geldtekort. Hoe hangt de vlag er inmiddels voor als we gaan kijken naar de financiën?
2: We weten nog niet precies wat de echte concrete cijfers zijn. Dus daar kan ik op dit moment nog weinig over zeggen. Maar het heeft wel geholpen toendertijd, in ieder geval voor een deel.
1: Ja, dat is altijd fijn en goed om te horen. Merk je ook, zeg maar, dat het dorp Oegstgeest blij is met het dorpsfeest? Dat mensen er echt allemaal massaal naartoe komen en dat er positieve geluiden gehoord worden?
2: Eigenlijk wel. We horen sowieso natuurlijk al in aanloop naar het feest horen we al heel veel goede geluiden. En ook op zo'n feest dat er gewoon mensen naar je toe komen die het zo fijn vinden dat wij dit organiseren. Dat ons dorp dit nodig heeft. En dat is mooi om te horen. En we hopen dat ook vooral nog vele jaren te doen. Maar daar is inderdaad nog wel het nodige voor nodig.
1: Ja, durf je al naar 2027 te kijken?
2: stiekem wil ik al heel graag daar naartoe kijken. Alleen we moeten eerst concreet krijgen wat we allemaal, hoe we er financieel bij staan. En hoe meer hulp we krijgen van het dorp en van vrienden van het dorpsfeest, hoe groter de kans is dat we volgend jaar weer kunnen organiseren.
1: Ja, dan zou er een derde editie plaats gaan vinden. Stel nou dat hij er wel gewoon gaat komen, is dat dan gewoon weer in het eerste weekend van september?
2: Ja, als hij er gaat komen, dan zal dat altijd in het eerste weekend van september zijn. Dat is wel ons doel, om dat altijd hetzelfde te houden.
1: En heb je dan voor jezelf zoiets van, het lijkt me leuk om iets te gaan toevoegen aan dat dorpfeest? Is er iets waarvan je hebt, misschien heb ik dit wel gemist in de afgelopen dagen?
2: Nou, weet ik nog niet precies. In principe hebben we alle facetten wel gehad. We hebben elke doelgroep kunnen bedienen die we wilden bedienen. Dus in principe hebben we dat wel gehad. Maar natuurlijk zijn er heel erg veel leuke, grote, kleine en mooie ideeën. Die liggen nog op stapel. Dus er kan genoeg nieuws komen.
1: Nou, we gaan dat in de gaten houden. In ieder geval fijn om te horen dat het 3 waanzinnig mooie dagen waren. Ja, voor nu kan ik eigenlijk maar 1 ding zeggen. Rust lekker uit.
2: Ja, dat is zeker nodig en gaan we doen.
1: Mitchell Mink, dankjewel. Dorpsfeest, ja. Oegstgeest.
2: Ja, dankjewel.
0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Bolters met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De dagelijkse files zijn ook in de regio West iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er op de A4 een ongeluk gebeurd richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 10 minuten extra. Het is druk op verschillende trajecten van de A4, want ook op de A4 richting Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat een half uur oponthoud. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden, 20 minuten tijdverlies. En dan de A16 nog tot slot richting Breda. Vanuit Rotterdam heb je tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. De middagshow met zometeen Miles Smit en ook de nieuwsupdate die staat voor je klaar. Eerst nu Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Stay If You Wanna Dance van Miles Smith en Martin Garrix. De nieuwste met U2, die heet Fireflies.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto. Of op je fiets. Of...
0: Ja, ik hoop dat je iets van een poncho bij je hebt.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Het is nat buiten. Het is ook wel eventjes wennen. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik die regen als ik binnen zit niet zo heel erg vind. En als ik even terugkijk naar afgelopen weekend ben ik blij dat het niet dit weer was op zaterdag en zondag. Maar ja, dat is ook wel even wennen. Het is eigenlijk gewoon de herfst die zijn intrede heeft gedaan. En aan de ene kant, ja, ik vind het dus ook wel weer leuk dat het 's avonds wat eerder donker wordt. Aan de andere kant, ja, het is weer voorbij die mooie zomer. Dat past er ook wel weer bij natuurlijk. Maar goed, op zich niet zo heel erg gek. Het is 8 september. Even na 5 betekent het einde van de werkdag. En dat betekent dat ik je zo meteen bij ga praten met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En trouwens, al dat nieuws dat vind je ook terug via onze nieuws-app. En die app die kan je gratis downloaden en die is beschikbaar voor Android en iPhone. Dean Lewis, I Hate That It's True komt eraan. Eerst van eigen bodem, Fleming en Meteor, dit is niet nodig.
2: Lig in mijn

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true.
2: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
1: En daar gaan we met het nieuws uit Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar. Beginnen we in Zoeterwoude, want Zoeterwoudse molen die dreigt stil te vallen zonder, ja schrik niet, een bedrag van 30.000 euro. Nou, dan in Wassenaar, twee personen ingesloten door rook bij een woningbrand. Dat gebeurde vanmorgen vroeg. En de Boogaardjes, ja, gisteren was René eigenlijk een beetje het opperhoofd van de Boogaardjes. Die was hier bij mij in de studio. Zij maken kans op die gouden televisiering. Nog 7 dagen de tijd om te gaan stemmen. En hij heeft gezegd, als wij bij de beste 3 gaan horen, dan mogen wij naar Carré in Amsterdam en dan gaan we in Leidschendam een gigantisch volksfeest organiseren waar iedereen gratis welkom is. Dus dat is wel eventjes bijzonder. Het linkje om te stemmen vind je trouwens op onze eigen website centraalplus.nl. Ja, dan sneu nieuws. De uitbater van partycentrum De Zijl is overleden na een kort ziekbed. Dat is Erwin Kolen. Meer daarover vind je ook online via centraalplus.nl. Vanmorgen een drukke avond of een drukke ochtendspits. En ja, het is ook nu regenachtig. Dus ga er maar vanuit dat het aansluiten is als je onderweg naar huis gaat zometeen. En we hebben even een terugblik gedaan op de Pride Leiden. Afgelopen 10 dagen was het Pride Week. En afgelopen zaterdag was natuurlijk de Pride met 50 boten in de Leidse grachten. Vanmorgen kwam Lorenzo hier alles over vertellen. En hij blikte ook alvast even vooruit naar de Lustrum-editie volgend jaar in 2027. Dat en meer op de website centraalplus.nl. En hier op de radio nieuwe muziek van Marshmello en Cameron Whitcomb.

0: David Guetta en Teddy Swims en Tones and Die met Gun Gun Gun. Onderweg naar huis met de muziek van Centraal Plus. En natuurlijk ook het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Over naar je werk gaan of naar school gaan en dan ook weer terug. Morgen, het is dan 9 september, gaat toch wel lastig worden. Er is bijna geen OV. Het OV staakt, geen bussen, geen treinen. In Den Haag ook geen trams. Dus dat betekent dat het of extra druk gaat worden, of dat er heel veel mensen zijn die morgen gewoon thuis gaan werken, omdat ze simpelweg niet naar werk of school kunnen gaan komen. Maar hou daar even rekening mee, dus morgen een grote landelijke OV-staking. Zometeen blikken we even vooruit naar het gesprek met de burgemeester van vanavond. Dat is burgemeester Charda Struik op een bijzondere locatie bij RCL in haar eigen Leiderdorp. Ook Pink, Beautiful Trauma komt eraan en Bibi Rexha met Faithless. New Religion naar Robert Beursen, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De ander is met behulp van een ladder door de brandweer uit de woning gehaald. Beiden zijn nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. De eerste partij in onze regio heeft bekendgemaakt wie er op de lijst staan bij de komende provinciale statenverkiezingen. In maart volgend jaar is Arno Bonte de lijsttrekker van Pro. De volledige kieslijst wordt zaterdag 19 september nog definitief vastgesteld door de leden van de partij. En de Leidschendamse horecafamilie Boogaard maakt met hun Real Life Soap kans op een gouden televisierring. René Boogaard maakte dat bij Centraal Plus bekend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En het allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat bijna 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam sta je in de file tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoefvliet. Je treft langzaam rijdend verkeer van 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4, maar dan richting Den Haag vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Je kunt het beste omrijden via Wassenaar over de A44. Verder vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Door dat omrijdende verkeer van de A4 heb je ook een kleine vertraging op de A44. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

New Religion, Bibi Rexha en Faithless. RCL, voetbalclub uit Leiderdorp, bestaat 100 jaar. Dat hebben ze ook uitgebreid gevierd met een feestavond en eigenlijk een complete feestweek. Vanavond

0: Vond het gesprek met de burgemeester met Tjarda Struik. En onder andere vroegen wij aan Tjarda, ja, hoe belangrijk is eigenlijk een voetbalclub voor het dorp?
1: Ja, heel belangrijk. Kijk, iedereen kijkt naar of ze wel of niet promoveren, degraderen. Daar kijkt iedereen naar. Maar dat is echt alleen het topje van de ijsberg. Want wat daaronder zit is allemaal veel belangrijker. Dat is het contact tussen mensen. Je hebt sommige mensen hier bij RCL die al generaties hier voetballen. Ja, dat verbindt een dorp. Ja,
2: 4 generaties hebben we echt. Open Teun bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Zijn zonen, zijn schoonzonen, zijn kinderen. En echt, die gaan binnenkort ook kinderen krijgen. En ik weet niet of wij ze gaan voetballen. Dus dat is echt geweldig leuk. Dus daar zijn we heel trots op. En ook wat Tjarda zegt, joh, iedereen heeft het over RCL 1, maar we hebben hier meer dan 80 teams rondlopen. En die willen allemaal plezier hebben. En wij moeten dat verzorgen.

Morgen gaat die verkoop officieel beginnen van haar grote concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Roxy Dekker en Superstar, die hoorde je bij Centraal Plus. Met nu een X-Plus track op naam van Stella Lefty. Dit is Boston.

Last Frequencies, Ellie Duhay en X-Ambassadors met Back to You. Einde van de middagshow, dinsdag de 8e van september. Nou ja, ik zou zeggen vanavond lekker vroeg de gordijnen dicht doen. Misschien lekker met een, ja, het is misschien een beetje truttig, maar met een dekentje op de bank, kopje thee erbij en genieten van een herfstachtige avond. Morgen dus die OV-staking, hou daar even rekening mee. En morgen vanaf 3 uur een gloednieuwe middagshow. Voor nu, ik maak er in ieder geval voor mezelf een fijne avond van. Ik hoop dat jij dat ook gaat doen. En dan heb ik nu Sam Smith nog. Dit is Like I Can.

0: morgen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer is hij in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn in de regio West langer dan gebruikelijk. Er staat nu 200 kilometer aan file in totaal. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat is goed te merken op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Ook op de A13 wordt veel verkeer gemeld richting Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord betekent dat 15 tot 20 minuten oponthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein ben je een half uur langer onderweg. Tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De ander is met behulp van een ladder door de brandweer uit de woning gehaald. Beiden zijn nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. De eerste partij in onze regio heeft bekendgemaakt wie er op de lijst staan bij de komende provinciale statenverkiezingen. In maart volgend jaar is Arno Bonte de lijsttrekker van Pro. De volledige kieslijst wordt zaterdag 19 september nog definitief vastgesteld door de leden van de partij. En de Leidschendamse horecafamilie Boogaard maakt met hun Real Life Soap kans op een gouden televisiering. René Boogaard maakte dat bij Centraal Plus bekend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En het allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De drukte neemt af, maar de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. En dat merkt het verkeer nog op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Hoefvliet tref je langzaam rijdend verkeer. 10 kilometer met 20 minuten oponthoud. De langste file die staat ook op de A4 richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Twee rijstroken blijven dicht en je vertraging is meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Wel heb je daar dan te maken met veel omrijdend verkeer en daardoor is er ook vertraging op de A44 richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout doe je er 15 minuten langer over. Verder nog files gemeld op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden, 25 minuten vertraging. En tot slot de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op een enkele plek loopt het verkeer nog vertraging op. Er staat nog 40 km file in de regio. De langste op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, rijdt het langzaam over 7 kilometer met 15 minuten op onthoud. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, rijd je de file in tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. Dan de A44, Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Warmond, 7 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. In een woning aan de Dijkgraafstraat in Wassenaar is vanochtend brand geweest. Door de rookontwikkeling kwamen twee personen in de woning vast te zitten. Een van hen wist via het balkon naar het balkon van de buren te vluchten en daar op hulp te wachten. De ander is met behulp van een ladder door de brandweer uit de woning gehaald. Beiden zijn nagekeken, maar niemand hoeft ermee naar het ziekenhuis. De eerste partij in onze regio heeft bekendgemaakt wie er op de lijst staan bij de komende provinciale statenverkiezingen. In maart volgend jaar is Arno Bonte de lijsttrekker van Pro. De volledige kieslijst wordt zaterdag 19 september nog definitief vastgesteld door de leden van de partij. En de Leidschendamse horecafamilie Boogaard maakt met hun Real Life Soap kans op een gouden televisiering. René Boogaard maakte dat bij Centraal Plus bekend. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te kondigen dat er een vervolg komt op de serie. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen wordt het wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. De zon laat zich zien en het kan gaan onweren. En dat allemaal bij een maximum temperatuur van 18 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Je hebt 5 minuten vertraging tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hoogvliet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou, meer muziek.
1: Meer voor jou. Centraal Plus.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Ron Palters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
2: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
4: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
2: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
1: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
4: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
4: Centraal Plus.
5: Hey, Macklemore. Can we go thrift shopping?
6: What?

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. Dus de schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was